0: vastgeplant en dan plots alles kwijtgeraken in een brand. Nou, van zo'n scenario heb ik geen schrik. Met de ergste bedreiging in mijn leven, dat ben ik.
1: Stop waar, ik moet en ik zal toegeven aan een flesje neer.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: jaar geleden leefde in het drassig park dat wij thans als Holland kennen een groep dinosaurussen die echt reed.
1: De Gabbersaurus!

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

De rode schoentjes. In een winkel vol schoenen stonden eens een paar rode schoentjes. Balschoentjes. Ze hielden zo van dansen, die twee schoentjes, dat ze zich nauwelijks stil konden houden in de schoenenwinkel. Als ze maar dachten dat ze ergens muziek hoorden, bewogen ze zich sierlijk op de maat van die muziek.

0: en de rode schoentjes, die dansten verder de hele wereld rond. Misschien kom je ze nog wel eens tegen. Radio
1: Memory. Goedemorgen.

0: De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben Gvir, mag Frankrijk niet meer binnen. Aanleiding is een video die hij online zette. Op de beelden zijn opvarenden te zien van de hulpvloot Gaza Flotilla. Ze worden ruw vastgehouden en moeten knielen. Ben Gvir bespotte hen in zijn commentaar en noemde hen terroristen. Frankrijk en Italië vragen de Europese Unie om sancties tegen de politicus. In Düsseldorf in Duitsland zijn zeker 30 mensen gewond geraakt bij een frontale botsing tussen twee trams. Vier van hen raakten zwaar gewond, maar ze zijn niet in levensgevaar. Het ongeval gebeurde in het centrum van de stad aan de halte Berliner Allee. Beide trams zaten vol passagiers. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt. Fransman Alain Prost, viervoudig wereldkampioen in de Formule 1, is eerder deze week slachtoffer geworden van een gewelddadige overval in zijn huis in Zwitserland. Prost, 71 jaar, zou lichtgewond zijn geraakt aan het hoofd. De homejackers zouden een van zijn zonen hebben gedwongen om de kluis te openen. Er waren meerdere gemaskerde daders, ze zijn nog niet gevonden. Belgian cat Julie van Loo heeft al een nieuwe basketploeg. Vanaf volgend seizoen speelt ze voor de Griekse kampioen Athinaikos. Die club heeft haar komst officieel bevestigd. Van Loo speelde dit jaar bij Galatasaray en tekende een tijdelijk contract bij New York Liberty in de States. Dat laatste contract werd vanmorgen niet meer verlengd. Julie van Loo is 33. En Jonas Vingegaard heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Italië. De Deen reed op de slotklim naar Pila iedereen uit het wiel en kwam solo over de streep. Hij neemt ook de roze leiderstrui over van Afonso Eulalio. De Oostenrijker Felix Gall werd tweede in de rituitslag, de Australiër Jay Hindley derde. Na een heldere nacht bij minstens 12 graden krijgen we zondag na het ochtendgrijs opnieuw een zomerse dag met zon en af en toe een wolkje. Temperaturen tot 29 graden.
1: Een nieuw uur met de grootste hits.
2: Dit is Radio Memory.
1: Radio Memory. De beste muziek
2: hoor je hier.

0: Let's do something. Let's make a bet.
1: Van de 60s tot de 90s. Van de 90s tot nu. En ook Nederlandstalig. Radio Memory.

0: De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben Gvir, mag Frankrijk niet meer binnen. Aanleiding is een video die hij online zette. Op de beelden zijn opvarenden te zien van de hulpvloot Gaza Flotilla. Ze worden ruw vastgehouden en moeten knielen. Ben Gvir bespotte hen in zijn commentaar en noemde hen terroristen. Frankrijk en Italië vragen de Europese Unie om sancties tegen de politicus. In Düsseldorf in Duitsland zijn zeker 30 mensen gewond geraakt bij een frontale botsing tussen twee trams. Vier van hen raakten zwaar gewond, maar ze zijn niet in levensgevaar. Het ongeval gebeurde in het centrum van de stad aan de halte Berliner Allee. Beide trams zaten vol passagiers. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt. De Fransman Alain Prost, viervoudig wereldkampioen in de Formule 1, is eerder deze week slachtoffer geworden van een gewelddadige overval in zijn huis in Zwitserland. Prost, 71 jaar, zou lichtgewond zijn geraakt aan het hoofd. De homejackers zouden een van zijn zonen hebben gedwongen om de kluis te openen. Er waren meerdere gemaskerde daders, ze zijn nog niet gevonden. Belgian cat Julie van Loo heeft al een nieuwe basketploeg. Vanaf volgend seizoen speelt ze voor de Griekse kampioen Athinaikos. Die club heeft haar komst officieel bevestigd. Van Loo speelde dit jaar bij Galatasaray en tekende een tijdelijk contract bij New York Liberty in de States. Dat laatste contract werd vanmorgen niet meer verlengd. Julie van Loo is 33. En Jonas Vingegaard heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Italië. De Deen reed op de slotklim naar Pila iedereen uit het wiel en kwam solo over de streep. Hij neemt ook de roze leiderstrui over van Afonso Eulalio. De Oostenrijker Felix Gall werd tweede in de rituitslag, de Australiër Jay Hindley derde. Na een heldere nacht bij minstens 12 graden krijgen we zondag na het ochtendgrijs opnieuw een zomerse dag met zon en af en toe een wolkje. Temperaturen tot 29 graden.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak. Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.

0: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gand, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Radio Memory. Goedemorgen. Yeah.

0: In de Verenigde Staten heeft de man van 21 het vuur geopend aan een controlepost in de buurt van het Witte Huis. Hij is neergeschoten en later aan zijn verwondingen overleden. Een voorbijganger raakte ook gewond. Door de schietpartij ging het Witte Huis even in lockdown. President Trump was op dat ogenblik ook aanwezig. Over het motief van de schutter is niets bekend. Volgens bepaalde media had hij psychische problemen. Op het filmfestival van Cannes zijn de twee hoofdrolspelers uit de film Coward samen bekroond met de prijs voor beste acteur. Het gaat om de jonge Belg Emmanuel Macchia en de Fransman Valentin Compagne. Coward is de nieuwe film van regisseur Lucas Dont en vertelt het liefdesverhaal van twee soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Voor Macchia was het zijn debuut op het Witte Doek. De Gouden Palm ging naar de Roemeense regisseur Cristian Mungiu voor zijn film Fjord. Bij een grootschalige Russische aanval met drones en raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 1 dode en 24 gewonden gevallen. Daarbij werden enkele flatgebouwen en een school geraakt. Op verschillende plaatsen brak brand uit. De aanval was een vergelding voor Oekraïnse aanvallen op een gebied in het oosten van Oekraïne dat onder Russische controle staat. Racing Genk heeft zich verzekerd van winst in de Europe Playoffs. Op de slotspeeldag nam het alsnog de leiding over van Standaar. De Limburgers wonnen overtuigend met 0-2 op het veld van OH Leuven. Standaar leed thuis een pijnlijke 0-2-nederlaag tegen Charleroi. Na de wedstrijd liep het daar volledig uit de hand. Spelers van Charleroi daagden de supporters van Standaar uit en die bestormden het veld. Racing Genk speelt volgende week nog een baragewedstrijd voor een Europees ticket. En Antwerp klopte Westerlo met 2-0. We krijgen opnieuw een zeer zonnige en warme dag. De temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 30 graden. Morgen en overmorgen doen we dat nog eens over. Vanaf woensdag komen er meer wolken opzetten, maar ook dan blijft het aangenaam met zo'n 23 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neven, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
5: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
4: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni. Zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis. Dat wil je niet missen.
5: Ik zie

This is a message from inner space. For a world, just 1 second.

0: onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te benen, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.delijzegalmaarde.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen. We got

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse oldtimer vrienden hun Pajotse Dreamcar Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten Pajotse Dreamcar Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
2: Radio Memory. Goedemorgen.

0: In de Verenigde Staten heeft de man van 21 het vuur geopend aan een controlepost in de buurt van het Witte Huis. Hij is neergeschoten en later aan zijn verwondingen overleden. Een voorbijganger raakte ook gewond. Door de schietpartij ging het Witte Huis even in lockdown. President Trump was op dat ogenblik ook aanwezig. Over het motief van de schutter is niets bekend. Volgens bepaalde media had hij psychische problemen. Op het filmfestival van Cannes zijn de twee hoofdrolspelers uit de film Coward samen bekroond met de prijs voor beste acteur. Het gaat om de jonge Belg Emmanuel Macchia en de Fransman Valentin Compagne. Coward is de nieuwe film van regisseur Lucas Dont en vertelt het liefdesverhaal van twee soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Voor Macchia was het zijn debuut op het witte doek. De Gouden Palm ging naar de Roemeense regisseur Cristian Mungiu voor zijn film Fjord. Bij een grootschalige Russische aanval met drones en raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 1 dode en 24 gewonden gevallen. Daarbij werden enkele flatgebouwen en een school geraakt. Op verschillende plaatsen brak brand uit. De aanval was een vergelding voor Oekraïnse aanvallen op een gebied in het oosten van Oekraïne dat onder Russische controle staat. Racing Genk heeft zich verzekerd van winst in de Europe Playoffs. Op de slotspeeldag nam het alsnog de leiding over van Standaard. De Limburgers wonnen overtuigend met 0-2 op het veld van OH Leuven. Standaard leed thuis een pijnlijke 0-2-nederlaag tegen Charleroi. Na de wedstrijd liep het daar volledig uit de hand. Spelers van Charleroi daagden de supporters van Standaard uit en die bestormden het veld. Racing Genk speelt volgende week nog een barragewedstrijd voor een Europees ticket. En Antwerp klopte Westerlo met 2-0. We krijgen opnieuw een zeer zonnige en warme dag. De temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 30 graden. Morgen en overmorgen doen we dat nog eens over. Vanaf woensdag komen er meer wolken opzetten, maar ook dan blijft het aangenaam met zo'n 23 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stefanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: Dit is Radio Memories hitschijf van de week.

0: Blijkbaar geven de mannen van Level 42 nog altijd les in de liefde. Het is een heerlijke jaren 80 klassieker met die typische funky baslijn en een refrein dat je meteen meezingt. The Lessons in Love.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: Dit is de plek waar muziek niet alleen klinkt, maar ook voelt. We nemen je weer mee langs.

0: Zitten nog altijd op. En wat een groepsnaam. Je kunt dat lekker kort uitspreken. Shack Attack en Watching You. En nu kijk ik naar mijn vinylplatendraaier.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 21 mei 1977. The Guys and Dolls met You Are My World. Deze single stond 3 weken op nummer 1. Het nummer is een Engelstalig versie van een Italiaans origineel. De groep bestond uit 3 mannen en 3 vrouwen. You Are My World werd hun grootste hit. De single betekende hun doorbraak in Nederland en België. Later volgden nog meerdere top 40 noteringen. Interne spanningen leidden wel tot bezettingswissels. Maar toch bleef de groep succesvol. You Are My World blijft hun bekendste nummer.
1: Dit is een 70s vinylparel.

misschien niet hun allergrootste hit, maar zeker een nummer dat de fans weten te waarderen. En dus zonder twijfel een muzikale parel. Dance With Me, het nummer van Alphaville, de Duitse band die in de jaren 80 wereldwijd doorbrak met hun typische synth-pop-sound. De groep met frontman Marion Gold werd vooral bekend met klassiekers als Big in Japan en Forever Young, maar ook Dance With Me toont perfect waar Alphaville voor stond. En nu Paula Abdul, Opposites Attract.

0: Muzikale parels met Stef Tielemans.
1: De geschiedenis van de hit.
2: Geschiedenis van de hit
1: met Christophe van Dam.
3: Maybe Tomorrow, Maybe Tonight uit 1973 van Earth and Fire was afkomstig van het conceptalbum Atlantis. Op de A-kant vertelde de band een spiritueel verhaal over de opkomst en ondergang van het mythische rijk. De B-kant bood dan weer ruimte aan 5 losse nummers. Maybe Tomorrow, Maybe Tonight sprong eruit, energiek, strak en directer dan het epische titelstuk. Het nummer werd geschreven door Gerard Koerts, Chris Koerts en Hans Ziech. Laatstgenoemde verliet de band al in 1974 en werd vervangen door Theo Hurts. Al bleef hij nog enige tijd als componist betrokken. Het album Atlantis behaalde goud, al vond de band zelf dat het album onder tijdsdruk tot stand was gekomen. Maybe Tomorrow, Maybe Tonight bereikte als hoogste positie een nummer 3.

0: verhaal achter de plaat van Earth and Fire met Tomorrow Maybe Tonight. Het werd gebracht door Christophe Van Dam in zijn hitstory. Wat heb je van mij nog te goed? Straks duiken we nog eens in het muzikale hitverleden van het Eurovisie Songfestival. We hebben ook nog een one-hit wonder, maar nu eerst naar de jaren 60.
1: Je luistert naar...

Een indrukwekkende carrière met klassiekers als Sweet Caroline, Cracklin' Rosie en Song Song Blue. Neil Diamond, 85 jaar intussen. Dit was van hem Love on the Rocks. En we duiken nog eens in het muzikale hitverleden van het Eurovisie Songfestival. Ierland wint het Eurovisie Songfestival in Edinburgh met Seolingra, gezongen door Sandy Jones. Het is een opvallend nummer, want het werd volledig in het Iers gebracht, iets wat zelden voorkomt op het festival. De overwinning was historisch en betekende een nieuwe stap in de opmars van Ierland als echte Eurovisie-grootmacht. Het lied combineerde traditionele invloeden met een moderne sound voor de tijd. Sandy Jones wist met haar warme stem en authentieke uitstraling de harten van Europa te veroveren en zo Ierland zijn eerste overwinning sinds 1970 te bezorgen. Eurovision. 1972, Sandy Jones, Seolingra.

0: makkelijk als je de liefde van je leven hebt en zij betaalt de huur. You Pay My Rent van de Pet Shop Boys uit 1987.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1965. Len Barry, die scoort met 1-2-3 een wereldhit, maar krijgt problemen met Motown. Het nummer lijkt te veel op Ask Any Girl van de Supremes. Een rechtszaak volgt en Holland Dozier Holland krijgen uiteindelijk 15% van de royalties en worden co-writers. Ironisch genoeg wordt Barry's hit uit de Amerikaanse top gehouden door, jawel, de Supremes. En die Len Barry die blijft actief tot zijn overlijden in 2020.
1: Een one-hit wonder.

0: In de Verenigde Staten heeft de man van 21 het vuur geopend aan een controlepost in de buurt van het Witte Huis. Hij is neergeschoten en later aan zijn verwondingen overleden. Een voorbijganger raakte ook gewond. Door de schietpartij ging het Witte Huis even in lockdown. President Trump was op dat ogenblik ook aanwezig. Over het motief van de schutter is niets bekend. Volgens bepaalde media had hij psychische problemen. Op het filmfestival van Cannes zijn de twee hoofdrolspelers uit de film Coward samen bekroond met de prijs voor beste acteur. Het gaat om de jonge Belg Emmanuel Macchia en de Fransman Valentin Compagne. Coward is de nieuwe film van regisseur Lucas Dont en vertelt het liefdesverhaal van twee soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Voor Macchia was het zijn debuut op het Witte Doek. De Gouden Palm ging naar de Roemeense regisseur Cristian Mungiu voor zijn film Fjord. Bij een grootschalige Russische aanval met drones en raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 1 dode en 24 gewonden gevallen. Daarbij werden enkele flatgebouwen en een school geraakt. Op verschillende plaatsen brak brand uit. De aanval was een vergelding voor Oekraïnse aanvallen op een gebied in het oosten van Oekraïne dat onder Russische controle staat. Racing Genk heeft zich verzekerd van winst in de Europe Playoffs. Op de slotspeeldag nam het alsnog de leiding over van Standaard. De Limburgers wonnen overtuigend met 0-2 op het veld van OH Leuven. Standaard leed thuis een pijnlijke 0-2-nederlaag tegen Charleroi. Na de wedstrijd liep het daar volledig uit de hand. Spelers van Charleroi daagden de supporters van Standaard uit en die bestormden het veld. Racing Genk speelt volgende week nog een barragewedstrijd voor een Europees ticket. En Antwerp klopte Westerlo met 2-0. We krijgen opnieuw een zeer zonnige en warme dag. De temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 30 graden. Morgen en overmorgen doen we dat nog eens over. Vanaf woensdag komen er meer wolken opzetten, maar ook dan blijft het aangenaam met zo'n 23 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.

0: van Assen.
1: Ja, we gaan hier eerst een beetje minder lawaai maken. Goedemorgen luisteraars, welkom in onze zondagse aflevering van U vraagt, wij draaien. Wij hebben vandaag een paar gasten in de studio. Ik zeg een paar, want het zijn er twee. Enerzijds is dat Sammy Moore, die we allemaal kennen. Dag Sammy.
2: Goedemorgen.
1: Ja, maar zeg maar, ik heb die blaas op de verkeerde richting uitgeduwd. Ik dacht, ik ga het wel als stilletje zetten, hè, met die blazen. Ja, het is hier wel een beetje warm. Het is hier
0: 29 graden.
3: Amai.
1: Ja. En ook, dag Aïssa.
4: Hallo.
1: Jou heb ik eigenlijk, moet eerlijk zijn, voor de eerste keer zien zingen in Tollenbeek op de Helpende Handjes. Ja. Was echt heel tof. Vandaar dat wij jou ook met veel plezier hebben uitgenodigd om even langs te komen.
4: Heel fijn. Ja. Fijn om hier te mogen zijn.
1: Ja. Ken je de streek een beetje?
4: Nee, ik ben er ook maar één keer geweest, dus bij het optreden, maar het smaakt naar nog natuurlijk. Ja.
1: Inderdaad, ja, Sammy is 500 meter verder, is zijn maandag geweest.
4: Ja.
1: Dus hier op, dat is een jaarlijkse traditie ook met de bergezeltjes, met Kermis
0: Moerbeke. En Moerbeke.
1: Ja, Kermis Moerbeke. En het is de bedoeling dat we vandaag jullie de ene wat beter leren kennen, maar dat we toch ook een keer een woordje gaan doen over Sammy zijn metamorfose, als ik het zo mag noemen. Want dat is toch wat iedereen zo een beetje vertelt. Hè? Want Sammy is Sammy niet meer. Sammy is veranderd, ja.
3: Ja,
1: zeker. Ik denk dat dat komt naar aanleiding van jouw nieuwe plaat.
3: Ja, dat zou er natuurlijk iets kunnen mee te maken. Want
1: te jong om stil te zijn.
3: Ja, dat is dus ook zo.
1: Dat is ook zo. Maar daar gaan we het straks een beetje over hebben. Als mensen specifiek graag de groeten doen aan Sammy of Aïssa, mogen die bellen op ons bekend nummer 02-6699-660. En dan kunnen zij aan de telefoon komen, kunnen ze live op de telefoon komen. Groetjes en vroeken gaan we vandaag even stoppen, want we hebben, dat kan je straks nog
0: deze namiddag kan dat ook
1: en
0: nog.
1: Irene, en deze namiddag kan dat ook nog. Heb jij misschien een plaatje klaarstaan van Sammy?
0: Roxanne.
3: Mm-hmm. Super.
1: Of beginnen we met je nieuwe?
3: Laat Roxanne maar eens komen.
1: Goed. We gaan eerst Roxanne draaien en dan daarna gaan we een liedje klaarzetten van Aïssa.

0: Ja, Roxanne, dat ging niet over mij. Dat weet ik, want ik noem niet Roxanne. Was dat naar iemand bepaald genoemd of was dat zo'n man een naam?
1: Nee, dat was niet echt naar iemand. Ik vond dat gewoon heel, heel mooi klinken.
0: Ja, dat is ook gewoon een mooi nummer, hè?
1: Ja, je
0: hebt wel een liedje gemaakt voor je dochter, hè?
1: Dat klopt, ja. Dat was juf Sarah.
0: Juf Sarah.
1: Dat was volledig echt,
0: ja, dat was voor haar.
1: Ja, dat was heel persoonlijk. Maar Roxanne, ja, ik durf zeggen dat dat mijn grootste hit tot nu toe was. Op mijn 11-jarige carrière. 3 jaar geleden. Ik wist dat ik goud in mijn handen had met dat nummer. En we waren toen ook aan het twijfelen van wat gaan we doen. Want ja, het was zo echt een moment voor een zomernummer uit te brengen. Maar ja, wat gaan we doen? Want ja, we gelakken nu bijvoorbeeld naar Radio 2. Ik mag niet over andere radio's praten misschien, maar...
0: Onder de macht.
1: Ja, oké. Okay. Dus,
0: die zijn iets minder goed als wij.
1: Oh, ja, maar ze mogen er zijn. Wat dan kijk, kan ik mijn micro iets harder hier bij mij hebben?
2: Ja, joh,
0: telefoon. Is dan deze?
1: Ja, dat is verre beter. Ja. Nu zie ik wat ik zeg.
0: Hij begint te hardhorig te worden. Dus.
1: Ja,
0: dus te heel van stil te zijn.
1: Ja, je mag gissen. Dus wat ik eigenlijk wou zeggen, dus, het moment was eigenlijk, gaan we dat nummer uitbrengen, ja of nee, want dat is te goed. We gaan toch niks kunnen halen met Radio 2, want je weet, dat is altijd alleen maar voor de grote mannen. Als je geen Pommelien of geen Meteor bent, vergeet het dan maar.
0: Ja.
1: En dankzij Radio Memory en al de andere radio's kunnen wij er wel zijn. Dus dankjewel aan
0: jullie. Graag gedaan.
1: Maar ik moet het toch wel zeggen, heel moeilijk om als artiest bij Radio 2 binnen te komen. Maar ik heb gezegd, ik had alles op, dat was echt zo precies of je zat aan een roulette tafel, dat je zegt, ik ga mijn joker inzetten.
0: Ja.
1: Allee, snap dat?
0: Ja.
1: Dus ik zei tegen mijn producer, ik zeg, we gaan het gewoon doen. Ja, Sammy, dat kan zijn, als het, als alles vol zit, is er gewoon geen plaats voor een nummer te gedraaid te krijgen. Ik zeg, maakt niet uit, we gaan het doen. En de week erachter, patat, A-rotatie, Radio 2 en al de rest volgde. En het was ongelooflijk geworden.
0: Dat was heel tof, hè?
1: Heel zomerhit, volle patat meegedraaid, heel de zomer plat gedraaid geweest. En ja, ik ben heel, heel dankbaar aan al de radio's. Niet alleen Radio 2, maar zoals
0: allemaal,
1: jullie hebben ze allemaal echt ongelooflijk veel gespeeld. En ik moet zeggen, met het nummer Roxanne, ben ik echt toch wel, heb ik nog meer naam gekregen, dat ook wel een ander publiek mij is beginnen leren kennen.
0: Ja.
1: Omdat, ja, je weet, in dit circuit, iedereen kent iedereen. Hè?
0: Ja.
1: Dus die affiches, dat staat altijd vol met altijd dezelfde artiesten.
0: Ja.
1: Maar dan bijvoorbeeld de luisteraars van de Radio 2, die kennen niemand van ons.
0: Nee, klopt.
1: Want ze draaien ons gewoon niet. Dus hoe kunnen ze ons dan kennen? En ik voelde dat echt. Want ik voelde dat echt wel, dat verschil. Dus ik ben heel, heel, heel, heel blij. Roxanne is en blijft toch altijd mijn parel.
0: Ja, zo'n topnummer, hè. Ja. Want ik heb nu al etelijke optredens van jou gezien. Wat ik soms een beetje jammer vind en waar ik op mijn honger blijf zitten, is jij hebt 34 eigen nummers?
1: Nu is het mijn 30ste. 30ste eigen nummer.
0: Eigen nummer. Ja. En je kan heel prachtig in het Frans zingen. En je medleys zijn prachtig.
1: Ja.
0: Dan denk ik toch van, Sammy Jong, je hebt zo'n mooie parels van liedjes.
1: Ja.
0: Waarom breng je niet je eigen liedjes wat meer?
1: Ja, dat is waar.
0: Zoiets van, allee jong, je gaat toch een gouden kieken niet dood doen.
1: Het is waar wat je zegt. En weet je wat dat komt? Ik, dat is gewoon, in mijn kop moet ik dat kunnen herzetten, dat nummerke. Omdat je altijd zoiets, ja, maar ja, die mensen die kennen mijn muziek niet. We zullen maar, weet je, Verlaat Me Nooit of een Elvis Presley of een Delilah.
0: Ja, nee.
1: En eigenlijk, ik weet dat ik zo fout ben, want ik krijg zo vaak onder mijn oren van mijn fans die zeggen, allee, het is zo'n fantastisch nummer.
0: Ja.
1: Maar ja, dan, als ik dan in een zaal kom en daar zitten misschien 10 fans en 400 mensen die me misschien niet kennen, dan denk ik gewoon in mijn eigen van, ja, die mensen die gaan dat hier misschien saai vinden, allee, of die kennen mijn liedje niet. En dan ga je die ambiance erin krijgen. Wat dat fout is. Wat dat eigenlijk eigenlijk fout is. Dus, maar het is goed dat je het nog eens onder mijn neus...
0: Nee, maar allee, het is... Jij hebt mijn knoppenke.
1: Ah, is dat van u?
0: Ja. Hij zit hier aan mijn knoppenke te drukken. Het is zo, dat moet zijn. Dat staat nu op volle bok, hè, tussen tijden.
1: Pas op, als er knoppenke zijn, dan draai ik er al een keer aan.
0: Nee, maar een liedje zoals Roxanne, daar gaat iedereen toch wild op.
1: Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja, allee, ja, dat klopt.
0: Het is gewoon, ik heb soms zoiets van mensen, en dan als je tegenwoordig naar optredens gaat, dan sorry als ik iemand tegen de borst stoot, maar Baila Baila, dat hoort 8 keer, hè, als er 8 zangers zijn.
1: Verschrikkelijk. Ja.
0: En dan op de duur zeggen
1: ze
0: van...
1: En dan zwijgt dan nog een keer over die engelbewaarder, want daar gaat mijn broek
2: ook
1: af.
2: Ook al.
0: Heb ik zoiets van, maar jongens, zij toch iets origineel, je hebt zo prachtig. Ik kun niet meer, kom, ik ben daar zot en een ozel van.
1: Daar hebben we wel op gedanst.
0: Ja, daar hebben we wel op gedanst, inderdaad. Maar dat is nog zelf en dat ik dat op jouw optredens hoor.
2: Dat is lang klein.
1: Ik ben echt wel begonnen om ze meer. Want dan kan dus mijn manager, ons Dominique, kan dat hier beamen.
0: Oké. Aïssa, we gaan het even met jou over hebben. Als ik goed begrijp wat mij verteld is, was jij zangeres en toen is jouw dochter ziek geworden. Klopt dat?
3: Ja, dat klopt.
0: Klopt.
3: Ja.
0: En jij hebt beslist om te stoppen, alvast voor een tijd, om voor je dochter te zorgen.
3: Gestopt ben ik niet echt eigenlijk. Ja. Maar ja, wij moesten voor behandelingen naar Zwitserland natuurlijk. 2 maanden naar Zwitserland en dan terugkomen en dan hier met therapie. Dus daardoor zijn er toen een tijd geen optredens kunnen gebeuren. En een single die ging uitgebracht worden is dan een beetje op de langere baan geraakt. Ja. Dus eigenlijk, bracht het een het ander mee. Maar dat was niet de bedoeling van ik ga stoppen om haar te zorgen. Want zij wilde ook per se dat
0: je doorging.
3: Ja, en zij was er ook altijd bij en heel fel mee betrokken eigenlijk. Maar het was gewoon omdat wij in het buitenland zaten, dat het gewoon allemaal even niet kon lopen.
0: Okay. Ondertussen, ik weet niet of het goed of slecht afgelopen is.
3: Slecht afgelopen,
0: ja. Ze moeten afgeven. Ja. Ik denk dat is de nachtmerrie voor iedere mama. Ik heb ook een dochter van ondertussen 30. Ja. En ik zeg altijd, als mijn dochter sterft, dan begraven ze mij samen. Dus dat is zo een gevoel.
3: Dat is ook zo. Dat is, ik zit hier wel, maar toch is er een stuk weg.
0: Weg van jou. Hè. Ja. En ik vind het chapeau dat je nu opnieuw je carrière een boost geeft. Misschien ook dat duet met Sammy Ali of allee,
3: dat was tijdens de optredens dat we de duet eigenlijk gedaan hebben, maar niet verder. Maar
0: dat Sammy moest eigenlijk ook telefoon opzetten. Nee, maar dat was heel spontaan, was ook heel mooi. Heeft ons ook bekoord en vandaar ook dat wij zeiden van... we willen die dame toch eens beter leren kennen. Sammy kennen we al een tijd. Maar vertel eens, wat was jouw eerste grote hit? Waar ben je eigenlijk mee doorgebroken?
3: Met Jij bent mijn alles. Dat is het nummer, denk ik, dat ook klaar staat voor zodanig afgespeeld te worden. Dat is een nummer die ook vele radio's, geen Radio 2, maar heel veel andere radio's gehaald heeft. Heel veel airplay. Ook MenTV met een mooie videoclip, alles erbij. Staat ook op YouTube. En heeft ook de ultratop gehaald. Jij bent mijn alles. En is toch ook wel een nummer dat enorm veel gevraagd wordt om te zingen door fans. Maar is een die graag gehoord wordt.
0: En is dat geschreven met een bepaalde bedoeling voor iemand, voor je dochter? Of is dat...
3: Die is niet voor mijn dochter. Die is niet.
0: Maar je hebt daar wel eentje voor... Wat is de titel van dat plaatje?
3: Dat is Blijven Geloven. En dat is eigenlijk samen met Jim Nijs.
0: De Jim ken ik.
3: Met Jim. Jim heeft die muziek, die heeft dat eigenlijk volledig in elkaar gestoken. En ik heb dan de tekst daarop gemaakt. En dan hebben we dat... Ja, dat is een volledig nieuw nummer. En dat is voor Kiana.
0: Oké, ik stel voor dat we even gaan luisteren naar dat liedje. En Jij bent alles.

0: die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap.
1: Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in volle zelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleizegalmaarde.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goedemorgen.

0: Het was een heel mooi nummer, hè, Tony? Een heel mooi nummer van ons Aïssa. En wat was de titel nu weer?
1: Jij bent mijn alles.
0: Jij bent mijn alles. Straks gaan we nog een ander liedje. Maar ik ga nu eens Sammy bij de lurven vatten. En,
2: gemakkelijk, hè?
0: Een vraagje. Sammy, waren jij niet bang in die helikopter?
2: Nee, ik was niet bang. Maar pas op, ik had al verschillende keren meegevlogen, omdat ik daar al 3 jaar achtereen geboekt werd. Ik heb daar vorig jaar gestaan met Meteor, dan het jaar daarvoor met Reggie, Patje Crimson. Dus ja, dat is een multimiljonair, dat is een goede maat van mij. Ondertussen, dus ja, waar moet ik heen voor een goede videoclip? Ik dacht direct, ah, we gaan naar onze Danny. Ja. Dus maar ja, de cameraman die vroeg... kun je die deur daaruit halen? Ik zeg, what the fuck? Ja, dat kan. Maar dat is wel even raar. Moet ik jullie eerlijk zeggen. Dus als je zo naast u kijkt, zo, ja, je zit hier gewoon in het niks. Hè, dus bam, de spel naar boven. En dan, ja... Maar ja, eigenlijk...
0: Maar gaat wel...
2: Je hebt een riem aan. Dus ja, in theorie, je kunt er niet uitvallen. Hè, maar het was toch wel zo, als je zo'n bocht zou pakken, of iets zo. Ik had dan mijn gitaar tussen mijn benen steken.
0: Ja, dat heb je gezien.
1: Maar wat was je eigenlijk, wat was de bedoeling van die helikopter? Van, ik ga een nieuwe start, ik ga...
2: Ja, gewoon een helikopter. Ik ben te jong om stil te staan. Ik ben 26 jaar geworden, juist.
0: 26, ja, zoiets ongeveer. Hè.
2: Je moet niet lachen.
0: Je bent jonger als ik hier, dus niet klagen.
2: Nee, het was een grapje. Nee, ik ben 56 geworden. Nee, ik ben al 56. Oh, fuck, we gaan... Oh, nu ben ik hier aan het vloeken. Ik word 57. Mijn manager schiet me dood. Ik word 57 in juli. Oh, mannetjes. Maar nee, dat is niet waar. Allee, ik ga daar niet blijven bij stilzitten.
0: Ik ga dat in mijn agenda zetten.
2: Ja. Is het waar?
0: Ja, of dat je me nu uitnodigt of niet, komt toch. Dus,
2: Nee,
0: maar ik begrijp jou ergens wel, want dat is ja, een tweede jeugd, lijkt dat ze
2: zeggen. Een tweede jeugd, ik wil uitbreken. En ik ja, pas op, allee, als je dan soms... Ik kom dan soms mensen of vrienden of klasgenoten van vroeger tegen. En dan, ja, 56 jaar, en dan kom ik soms zo van... Vrouwen of mannen, die even oud of van mijn jaar zijn, van Soissante Neuf. En dan kijk ik... Waarom lacht je nu?
0: Ik lach niet.
2: Antwoordig, hè. Ja. En, dan denk ik, dat is niet mooi wat ik zeg. Oh my god, je bent oud geworden.
0: Ja.
2: En dat zien er echt dan oude mensen uit.
0: Inderdaad.
2: En ik geef daar niet aan toe, hè.
0: Ja, okay. Ik begrijp je. Ik heb dat ook een beetje nu, zeker na mijn ziekte, heb ik zoiets van, jongens, ik wil leven. Ik wil echt genieten. Al dat gezever en dat geroddel en gedaan, ik wil dat niet meer horen. Ik wil geen geruzie meer.
2: Ah.
0: En ik wil gewoon genieten. Genieten van iedere dag. En dat is opstaan. Voilà. En dan zeg ik van... Ah, wat gaan we vandaag een keer doen?
2: Voilà.
0: En dat moet kunnen, vind ik. Natuurlijk, ja, bij jou valt het ook een beetje samen met het soppen van je professionele
2: loopbaan. Ja, het is alles bij elkaar. Ja. Maar het is gelijk eens gezegd, dus elke dag moet het zonnetje schijnt en dat is meer waard dan de lotto winnen.
0: Ja.
2: En als u dan, sorry dat ik dat zeg, als uw gezondheid goed is, dan beseft de mens nog niet half hoe gelukkig dat hem is. En waarom zijn mensen dan altijd aan het fitten of aan het jenken of voor prullen? En elkaar gewoon het zonlicht in iedereen zijn ogen een keer laten schijnen. Ja?
0: Mm-hmm.
2: En stop met oorlog en stop met ruzies en begint gewoon te genieten. En wees alsjeblieft gelukkig. Ja. En dat probeer ik nu echt. En ik ga ook alle negativiteit... Ik ben daar ook mee begonnen. Alle negatieve dingen uit mijn leven wist ik. Ik ban dat en ik scherm er daar nu heel hard vanaf. Want ik besef dat ik eigenlijk heel lang ongelukkig ben. Mm-hmm. En het is gedaan. Het is gedaan. Het is genoeg. En dat is de nieuwe Sammy.
0: Dat is eigenlijk, dat is wat ik bedoel met de nieuwe Sammy. Je geeft ook aan van ja, kijk...
1: dit ben ik, neem mij zoals ik ben. En dat vind ik ook wel tof, want ik begrijp heel goed hoe je je voelt. Want na mijn ziekte heb ik ook moeten heel lang vechten om terug te zijn wat ik ben vandaag. Ik ben nog maar 80%. Mm-hmm. Maar ik heb zoiets van, jongens, echt, kom aan, dat moeten we doen. En met onze crew hier ook. En we hebben ondertussen heel veel goede DJ's bij. Mensen die allemaal komen live spelen. En dat is hier één grote familie bij Memory. Wij lachen met elkaar, we gaan samen naar optredens. Dat is plezant.
3: Dus dat is een heel toffe bende hier.
1: Ja, we zijn een heel toffe bende. Ja. En hier kritiek op iemand anders, dat bestaat niet. Niemand is hier de beste DJ. Niemand is hier de slechtste DJ. Iedereen doet zijn ding.
3: Voilà.
1: Jij zingt zo, een ander gaat zo zingen, een ander gaat zo zingen. Hier is dat ook bij ons. De ene presenteert zo en een ander
2: maar
1: weer anders.
2: Maar het is toch zo jammer dat mensen zo'n rare wezens. Ja. Allee, je moet eerlijk zijn, ook al als je Facebook of zo, of social media eens een keer bekijkt, wat dat je daar allemaal op zie, dat is om te wenen. Hè.
1: Ja.
2: Dat mag zijn wat dat wil, als iemand iets post. Er zijn toch altijd mensen die daar zo'n commentaar moeten op en die daarop reageren. En dan van die een komt ander en op plaatsen is dat een oorlog. Ja. Voor eigenlijk niks. Hè.
1: Nee.
2: En waarom eigenlijk? Nee. Het zonnetje schijnt, mensen. Ga buiten, pak je fiets, pak je hond en ga een keer wandelen en stop alstublieft.
1: Ja. En ook met je motto, hè? Dan zit je regelmatig.
2: Ik heb gisteren
1: een oldtimer.
2: Ja, ik heb een nieuwe.
1: Een nieuwe? Jammer. Die ziet die mannen verdienen goed.
2: Nee. Het is gewoon zo, ik ben te jong om stil te zijn.
1: Oh,
2: dank je.
1: Ja. Voilà. Nee, maar je moet inderdaad van het leven genieten.
2: Ja.
1: Wij gaan nog een liedje draaien van Sammy, dacht ik, hè? De nieuwe.
4: Ja, te jong om stil te zijn.
2: Dank je wel. Even,
1: had ik je nu mis of doe je mee voor Zomerhit? Of wat heb ik daarvan gehoord? Of bij Radio 2?
2: Ik weet het niet, hè.
1: Als je
2: je moet dat allemaal in door houden. Hè,
1: ja, maar ik hou dat in door.
2: Ah, wel, dan is het goed, dan moet het allemaal een keer goed in door houden.
4: In Nederland draaien ze ook
1: regelmatig. Ja, in Nederland wordt hij
2: ook in Nederland. Het is echt aan het boomen, het nummer. Ik meen het. En ik heb er goed gevoel bij. En het is gewoon op mijn lijf geschreven.
1: Ja.
2: That's what I am. En take it or leave it.
1: Ja. Inderdaad. En je bent ook een tijd, een volledige week bij ons, Hitschijf van de Week geweest met deze prachtige Te Jong om Stil te Zijn.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
2: Radio Memory.
3: De beste muziek
2: hoor je hier.

0: En wel, dat zou ik ook nu wel een keer willen in zitten, zie, in dat hutje van Babette. Ga je mee, Sammy? Het is ook in de bergen, hè.
1: Een onderrondje dan?
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja, maar Aïssa mag ook mee.
2: Alleen. Ja, Aïssa mag mee, ja.
0: Aïssa, ik richt me nog even tot jou, want ik wil jou een beetje meer rugbaarheid geven naar de luisteraars toe, ook dat ze je wat leren kennen. Is het de bedoeling dat je voortaan meer gaat terug optreden?
3: Ja, ik treed nu bijvoorbeeld wel al redelijk wat op in Limburg, want ik woon de kanten van Hasselt eigenlijk, dus daar heb ik wel wat optreden. Maar daar is het natuurlijk niet zo gelijk hier blijkbaar. Ja, dus dat is toch moeilijker in Limburg of zo de kanten richting naar het Leuvense toe. Ja. Is dat toch wat moeilijker? Daar is, daar komen de mensen zo precies niet zo los. Nee. En die namiddagshows en zo, of andere shows, dat is daar zo niet.
0: Ik heb daar de oplossing voor. Hè. De Sammy moet u automatisch meeboeken.
3: Ja, ze zei, je moet aan die kanten komen. En mijn
2: ik zei daar juist.
3: Over hier dus eigenlijk gewoon.
2: Als we naar hier aan het rijden, waar ik zeg, dit is de kotei waar ik het meeste en het liefste kom van heel het land. Want ik zit in heel het land.
0: Ja.
2: Maar hier eigenlijk.
3: En dus het zou dat fijn zijn inderdaad, dat ik hier ook wat kansen zou
0: We gaan daar een beetje ons best voor doen. Wie weet, volgend jaar, dit jaar staat Sammy op ons verjaardagsbal, ons tweede keer, hè? Nee, 29 augustus. Dominique staat even in haar agenda gezet, dus ik vertrouw haar. We hebben er hier ook trouwens flyer van, ik ga straks eentje tonen aan Aïssa. En misschien het jaar nadien met onze verjaardagsshow, waarom niet?
2: Ja.
0: Zien we dat zeker zitten. Maar hoe kunnen de mensen nu boeken? Zeg nu even.
3: Ik heb dan de website, Zangeres Aïssa.
0: Maar dat is A-I-S-S-A.
3: A-I-S-S-A,
0: Maar ik dacht dat Aïssa was met CH.
3: Nee, het is echt Aïssa, is ook mijn echte naam.
0: Dat is ook uw echte naam. Oh, knap, dat is leuk.
3: Dus en via de website of Facebook heb ik ook Aïssa 1 of 2, want ze zitten vol met de volgers. Ja, heb ik Aïssa 2 moeten beginnen en via TikTok kunnen ze volgen, Snapchat, eigenlijk zo'n beetje alles, maar maar vooral Facebook en de website boekingen.
0: Jullie kennen elkaar al enkele jaren,
2: al een
0: tijdje terug.
2: Ja.
0: Dus als

0: toen nog. En die kan je ook terugzien op YouTube.
1: Oh, dat is super. Daar ga ik zeker eens naar kijken. Ja. Maar dat moet voor jou toch ook wel een gouden herinnering zijn, hè?
0: Absoluut, ja. Zij was ook heel fier op dat nummer. En ja, dat gaat over dat we moesten blijven geloven, blijven vechten. En toch komt er ergens in dat nummer, ook in de tekst, toch wel zo precies het stukje van...
1: Ik ga moeten afscheid nemen.
0: Dat voelde tijdens het schrijven van dat nummer. En ik in mijn tekst ook, dat het ook niet zo rooskleurig ging uitkomen. Maar toen leek het zo anders in die tekst. Maar nu is het is een hele dubbele. Ja,
1: het is allemaal de ver van mijn bedshow tot het bij je aanklopt. Hè?
0: Ja, absoluut.
1: Niemand verwacht dat. Ik was ook kerngezond. Een week voordat ik ziek geworden ben, was nog onze eerste verjaardagsshow.
0: Ja,
1: ik liep daar rond, een kakelend kuiken, denk ik. Alleen, zeg maar kieken. Het was geen kuiken meer. En dan, ja, de week nadien lig je in coma. En je weet niet wat je overkomt. Hè?
0: Het leven verandert plotseling.
2: Ja. Dat kind was eigenlijk zo sterk ook. Hè?
0: Ja, zij is blijven lachen.
2: Maar het is blijven lachen.
0: Tot de laatste
2: ik werd
0: dag.
2: Helemaal op laatste. En ik was bij u toen, dacht ik. En ze was er ook. En Kiana ging even achter iets herhalen. En ze gaf mij een popje. Een draakske. Mm-hmm. Een blauw draakske. En die gaf dat aan mij. En die zegt, Sammy, die mag je nooit wegdoen. Want als ik er niet meer ben, dan moet je daar altijd aan denken.
1: Oh, echt?
2: En ik heb tegen ons Aïssa het overplaats nog gezegd. Ik zeg, kijk eens wat dat ik hier heb.
1: Ja, dat zijn intense momenten. Hè? Ja, ja. Want we gaan die plaat misschien draaien voor alle mensen die te maken hebben met die lelijke ziekte. Want waar het vandaag niet is, kan het morgen voor de deur staan. Ook de mensen die vandaag de dag er tegen vechten. Ja. We gaan ze allemaal echt wel een hart onder de riem steken met deze prachtige plaat van Aïssa.

0: De Sammy is weer aan het piepen.
1: Ah ja, ja.
0: Of zijn dat uw armen die zo piepen? Ja, te jong om stil te zijn.
1: Voilà, ik zit niet stil.
0: Nee. Dat was een heel mooi nummer, heel mooie tekst ook. En ik denk dat van binnen toch altijd blijft pijn doen.
2: Absoluut.
0: Dus ik zou zeggen, mensen, organisatoren uit de streek, en ik kijk even naar ons Dominique, hè. Wij gaan binnenkort ook wel iets samen doen. Waarom niet?
1: Ik zou dat doen. Onze Aïssa is niet alleen een supergoeie zangeres. Ze heeft een stemmetje gelakkens naar achter gehaald. En ze is bloedeerlijk. En
0: ja,
1: ik hou van zo'n mensen.
0: Ze heeft ook een... Ze is zichzelf.
1: Ze is puur, het is geen show.
0: Je hebt veel mensen die zo echt fake zijn.
1: Ja.
0: En dat vind ik jammer. Mijn maat maakt een beetje lawaai. Hè. Ik hoor mijn eigen niet. Maar dat was... Ik vind je echt een hele toffe madame. We gaan straks nog een beetje voorwobbelen. Al eens te zien hoe lang jullie blijven. Jullie mogen hier blijven tot 12 uur, maar als jullie vroeger weg willen, mag dat ook natuurlijk. Wij gaan nog een mooie plaat, eigenlijk mijn lievelingsplaat, gaan draaien van Sammy. En dat is Kom.
3: We gaan nu draaien.

0: In de Verenigde Staten heeft de man van 21 het vuur geopend aan een controlepost in de buurt van het Witte Huis. Hij is neergeschoten en later aan zijn verwondingen overleden. Een voorbijganger raakte ook gewond. Door de schietpartij ging het Witte Huis even in lockdown. President Trump was op dat ogenblik ook aanwezig. Over het motief van de schutter is niets bekend. Volgens bepaalde media had hij psychische problemen. Op het filmfestival van Cannes zijn de twee hoofdrolspelers uit de film Coward samen bekroond met de prijs voor beste acteur. Het gaat om de jonge Belg Emmanuel Macchia en de Fransman Valentin Compagne. Coward is de nieuwe film van regisseur Lucas Dont en vertelt het liefdesverhaal van twee soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Voor Macchia was het zijn debuut op het witte doek. De Gouden Palm ging naar de Roemeense regisseur Cristian Mungiu voor zijn film Fjord. Bij een grootschalige Russische aanval met drones en raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 1 dode en 24 gewonden gevallen. Daarbij werden enkele flatgebouwen en een school geraakt. Op verschillende plaatsen brak brand uit. De aanval was een vergelding voor Oekraïnse aanvallen op een gebied in het oosten van Oekraïne dat onder Russische controle staat. Racing Genk heeft zich verzekerd van winst in de Europe Playoffs. Op de slotspeeldag nam het alsnog de leiding over van Standaard. De Limburgers wonnen overtuigend met 0-2 op het veld van OH Leuven. Standaard leed thuis een pijnlijke 0-2-nederlaag tegen Charleroi. Na de wedstrijd liep het daar volledig uit de hand. Spelers van Charleroi daagden de supporters van Standaard uit en die bestormden het veld. Racing Genk speelt volgende week nog een baragewedstrijd voor een Europees ticket. En Antwerp klopte Westerlo met 2-0. We krijgen opnieuw een zeer zonnige en warme dag. De temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 30 graden. Morgen en overmorgen doen we dat nog eens over. Vanaf woensdag komen er meer wolken opzetten, maar ook dan blijft het aangenaam met zo'n 23 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten, zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
5: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
4: Afspraak in Feestcomplex Europa, op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop, €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren, samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
5: Ik

0: Een heel mooi nummer was dat, hè? En welke was dat?
1: Zo vertrouwd. Van Evelien kan ook.
0: Ah ja, ja, dat is ook een topnummer, hè, met Evelien.
2: Absoluut.
0: Die vind ik ook heel mooi.
2: Ja.
0: Er is nog een nummer dat ik heel graag hoor, maar ik...
2: Hou me vast.
0: Hou me vast, ja.
2: Daar heb ik ook al mee op gedanst.
0: Juist, ja, maar een paar keer gedanst.
2: Ja, veel
0: zelfs, ja, maar zelfs toen dat ik nog niet kon stappen. Hè.
2: Ja, absoluut.
0: Ik zat daar in mijn rolstoel en ik denk...
3: En ineens draaide je rond zo.
0: Nee. Hij is mij uit mijn rolstoel komen trekken.
2: Dat
0: toen ik in het begin kon een beetje stappen. En dan, ik vond het wel super.
3: Ja.
0: Ik vond het wel super. En hij is mij ook komen bezoeken in het ziekenhuis.
2: Absoluut.
0: En dat heeft mij... echt wel een boost gedaan.
2: Ik heb veel kaarsjes gebrand voor jullie.
0: Niet alleen Sammy, maar ook andere artiesten zijn geweest. En ja, dat voelt zo goed.
2: Ja.
0: Dat je iets terugkrijgt van de mensen. Ja. Dat was heel fijn. Nu, wij gaan jullie rustig laten huiswaarts keren. Het is een zonovergoten dag.
2: Ja.
0: 30 graden vandaag. Geniet nog van. Hier op plaats Schelmaren is een heel lekker restaurantje. Dominique zal dat wel weten. Maar er zijn overal terrasjes en waar je iets kan eten of drinken. Bedankt om tot hier te komen, Sammy.
2: Heel, heel, heel graag.
0: Jou zien we terug, 29 augustus.
2: Ja. Zie. Ik moet zeggen, dat is hier altijd zo leuk. Heel weinig radiostations waar je zo...
3: Verwend wordt.
2: Verwend wordt, echt wel.
3: Amai.
2: Ik zei dat tegen Aïssa, ik zeg, je moet niet eten, want dan komen we niks te kut.
0: Nee, dat is niet. En Aïssa, ook bedankt om te komen.
3: Nee, dank jullie.
0: Het was zeer aangenaam u te leren kennen.
3: Ja.
0: En we doen dat nog wel een keertje
3: zeker,
0: over.
3: Zeker.
0: En als wij, kijk naar Tommy, ergens richting oktober... Hint. Ik weet al wat ik bedoel. Dus bedankt voor naar de studio, want het is toch wel een eindje.
2: Ja, dat is een heel stukje rijden.
0: Maar doet de ramen gewoon naar beneden. Geniet van de zon, geniet van elkaar, geniet van wat je ziet. Heel veel koeien lopen hier.
2: Ja, het is hier heel, heel mooi. En dat dacht ik ook juist te zeggen. Ik zou ook alle luisteraars natuurlijk van Radio Memory willen bedanken voor de steun. Niet alleen aan de artiesten, maar als ze zich afstemmen op Radio Memory, dan zou ik zeggen, blijf zitten, want je zit daar heel goed.
0: Ja, en ik weet nog niet, Pascal staat aan de cijfers. Ik weet niet of dat hij de cijfers opgezet heeft, maar nee, hij heeft dat weer vergeten. Geen probleem, we geven dat straks wel mee. Wij gaan nog op plaatje draaien. Welke heb je klaargezet, Pascal?
1: Eentje van Sammy Moore, Hou me vast.
0: Ja.
2: Oh ja.
0: Hou me vast. En nu zeg ik Pascal tegen u. Tony! Tony van Beenderen. Even ook een applausje voor onze gasten.
2: Yeah.
0: En voor onze Tony zelf. Ja. Voor jezelf.
2: En ik wil nog één dingetje zeggen tegen iedereen. Geniet van elkaar, lieve mensen. En bewaar vooral de vrede.
0: Ja. Ja, inderdaad.
2: Dat is het.
0: En als er iets op je leven ligt, spreek het uit.
3: Ja.
2: Yes.
0: Praat het uit. Ga er niet mee slapen. Het leven is te kort om ongelukkig te zijn, eigenlijk.
3: Absoluut.
2: Ja,
0: en we gaan straks jouw plaat nog eens draaien, Sammy. Want van 2 tot 4 doet onze Tony van Bever Studio NL.
2: Okay.
0: En ik moet zeggen, in de week draait hij iedere dag van 11 tot 1.
2: Ja.
0: En er zit altijd een plaat van jou tussen.
2: Super,
0: dus
2: super.
0: Jullie worden hier heel vaak gedraaid. Bedankt voor te komen en veilig thuis.
2: Alles
0: goed. En wij gaan de prachtige plaat draaien van Sammy. En Hou me vast.

0: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninoven. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
0: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: De beste muziek hoor je hier.
1: Radio Memory.
3: Dora J. Vegas en Blake Martin.

tropische zondagmiddag, mag je wel zeggen. 2 minuten voor 11:30. Welkom, dit is Radio Memory. Vanuit het hartje van Van Jottegem, Galmaarden zitten we. Gerardsbergse straat, onder de 5. We draaiden Dorothee Vegas en Like Maarten. En Sam Horis laat het gras maar groeien. We moeten straks een plaat draaien voor alle luisteraars, voor alle DJ's. Vanwege onze Heer tot Beveren mochten we een draaien van Tom Jones, The Green Green Grass of Home. Dorothee Vegas en Like Maarten. Maar we moeten eerst nog een plaat draaien op aanvraag vanwege Martin, die zo net belde naar de studio. We moesten een plaat draaien voor Mulleke, voor Godlief, voor Irene en Rudy de Groot. Tony van Beveren, dankjewel. Nancy, Hilde en alle mensen die nooit deze plaatje krijgen. Vanwege Martin mochten we een hele mooie plaat draaien. Eentje van ons Larissa hebben we klaarstaan. En dit met Kleine Vogel. Als je graag een favoriete plaat wil horen, laat het ons weten. 0266 996.

0: die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen. Het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
1: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
1: De Radio Memory app.
3: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goedemorgen.

0: Tony, had jij schoon gelachen op de foto?
1: Ja.
0: Ja, mag de micro opzetten, zo.
2: Ja, van alles.
0: Ja, het was fijn. Nog even dank aan Sammy en Aïssa om van Rotselaar toch naar hier te komen. Hè. Ze moeten het toch ook maar willen doen. Bedankt aan alle artiesten. En ben jij artiest en wil je een beetje meer naambekendheid? Contacteer ons. Ja, meer kan ik niet zeggen. 0266 99660 of op info@radiomemory.be. En daar kunnen ze ons voor van alles. Misschien ook een oproep. Er is een nieuw programma op zaterdag met Rudy en Wendy. Waarin zij, dat noemt Memory Actua, dacht ik. Ja, en waar we dieper ingaan op de actualiteit. Dus ben jij een vereniging en organiseer je iets, breng gerust je flyer binnen. Wij vernoemen dat volledig gratis voor jullie. En zo krijg je ook een beetje gratis reclame voor je evenementen. En zij doen dat ook heel goed. Wij moeten afscheid nemen. Nog 5 minuutjes zie ik. Bedankt, Tony.
2: Ja.
0: Je was er weer bij. Je bent er straks tussen 2 en 4 ook.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Vandaag heel veel live programma. Na ons zijn er Irene en Rudy met middagkribbels. Zink je? Zijn goed wakker vandaag.
2: Ja, ja.
0: En zij gaan ook plaatjes draaien. Sorry dat we deze voormiddag door het interview geen plaatjes konden draaien. Maar je mag dus nog bellen voor een verzoekje tussen 12 en 2 bij Rudy en Irene. Wat mij betreft, het was weer een toffe.
2: Ja.
0: Volgende week, wie hebben we dan?
2: Kurt Lorenz en dan finalist van
0: Miss Deluxe, is
2: Miss Deluxe 2027. Ja. Isabel van Nieuwenhuizen.
0: Ja, die komen allemaal bij naar onze studio. Je ziet, het is altijd druk. Het is lekker bezet. We zitten ergens, ik denk begin
2: juli.
0: Juli zitten we al helemaal vol. Niet vergeten, 7 juni gaan we samen op stap naar het verjaardagsbal van John Dennis.
2: Wereldzot.
0: Wereldzot. Van hij heeft niet meer binnen mogen.
2: Was.
0: Ik weet niet wat plaatje je hebt klaargezet. Want
2: ik heb nog eentje voor tante Christian. Voor u. Voor,
0: dank u.
2: Yves, voor Kelly, voor Tony, voor Nancy, voor Rudy en Irene. En ook voor Renske. Vanwege Willy mochten we Danny de Roever draaien.
0: De Rover.
2: De Rover, ja. De Rover. Die van Parasolken.
0: Die van Parasolken. En als ik me niet vergis, heeft hij een nieuwe plaat uit. Klopt dat?
2: Ja.
0: En hebben wij de nieuwe plaat klaargezet?
2: Nee. Hij vroeg de plaat van waar zijn al die mooie jaren?
0: Oh ja. Waar zijn die? Als je dat ziet...
2: Dat is zoals ik zeg, je wordt ook oud. Hè. Zeg, je niet meer jong.
0: Ik word van het jaar 60.
2: Maar voilà.
0: Ik heb gisteren nog gezegd, ik ben geen 18 meer.
2: Binnenkort, senioren.
0: Senioren. Senior.

0: Ja, een keer 60, tenzij de...
1: Juist.
0: Ja,
1: dat maakt bekend op mijn pensioen dan.
0: Maar wat dan moet je naar, hoe noemen ze dat? Zo een
2: seniorenflat.
0: Ja, ja, ja.
2: Dan moet
0: ja.
2: je daarvoor 60 zijn.
0: Ah ja, boven de 60 kunnen er naartoe, hè.
1: Ah, je wilt van mij vanaf, dus dan?
0: Maar nee.
2: Ja, ja, ik heb de boodschap begrepen. Goed, wij gaan muziek draaien. Bedankt voor de luisteren. En tot, in mijn geval, tot morgenavond tussen 6 en 8 met de muziekdoos.
0: Alleen vooruit.

0: In Torhout is gisteravond een man gewond geraakt toen hij langs de sporen werd aangereden door een trein. Hij liep daar met twee vrienden op een verboden plek. Het treinverkeer tussen Roeselare en Brugge bleef de hele avond onderbroken. Op de trein zaten 22 reizigers. Zij konden verder reizen met bussen. In Frabel waarschuwt opnieuw dat spoorlopige levensgevaar. Een man in Frankrijk is veroordeeld tot 25 jaar cel voor verkrachting, marteling en uitbuiting van zijn partner. Hij heeft de meeste feiten bekend, maar houdt zelf vol dat het om sadomasochistische spelletjes ging. De vrouw verklaarde dat zij jarenlang onder dwang seks moest hebben met honderden mannen. Tegen de man was levenslang geëist. De zaak kwam aan het licht nadat de vrouw haar verhaal deelde met een vriendin. In Pakistan zijn zeker 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Er zijn ook tientallen gewonden. De bom ging af toen net een passagierstrein voorbij kwam. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons. Die kantelden en vatten vlam. De aanslag gebeurde in de westelijke provincie Baluchistan en is opgeëist door de separatisten die de provincie willen afscheuren van Pakistan. Ze zeggen dat die was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. In die regio zijn inderdaad veiligheidstroepen actief en gebeuren vaker aanslagen op stations en treinen. De koning van Marokko heeft gratie verleend aan 18 Senegalese voetbalsupporters. Zij werden veroordeeld na rellen tijdens de Afrika Cup, die in december en januari in Marokko werd gespeeld. Senegal verloor toen de Afrika Cup-titel nadat de Afrikaanse Voetbalbond de 1-0 zege omzette in een 3-0 nederlaag en Marokko tot kampioen uitriep. In Senegal is meermaals betoogd om de supporters vrij te laten. De Marokkaanse koning is nu tot dat besluit gekomen vanwege het naderende offerfeest en de eeuwenoude broederlijke banden tussen beide islamitische landen, is te lezen in een schriftelijke verklaring. Het is een zonnige dag met hoge wolkenvelden en temperaturen tot 28 graden. Ook morgen en overmorgen nog volop zon bij maximaal 30 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
5: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
4: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
5: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
4: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
5: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
4: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
6: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
7: De beste muziek
8: hoor je hier.
9: Radio Memory.
10: Zondagmiddag en het begint te kriebelen. Dit zijn middagkriebels met Irijn Verhulst en Rudy de Grote.

0: Ja, ik wens jullie alvast een goede middag. Wij zijn er weer bij van 12 tot 2.
1: Ja, zeker. En zeker, we hebben de zon meegebracht. Ja. Dus ik denk dat het wel een goede gaat zijn, Rudy.
0: En als het kriebelt, dan kan het zijn van de zon. Maar het kan ook zijn van ons. Ja, dat weet ik natuurlijk niet. U kan ook altijd nog bellen. 0266-99660. En dan kan u op de lijn komen. Of op antenne. Of hoe dat we het willen noemen natuurlijk. Want trouwens, wij hebben al iemand aan de lijn. Hallo.
2: Hallo.
0: Ja, ik heb u al eens gehoord vandaag.
2: Ja, dat is waar.
0: aan de telefoon, hè.
2: Maar ik heb er eigenlijk niet over lachen.
1: Dat Franske.
2: Ik moet lachen, eigenlijk.
0: Daar was je op aan het wachten, hè.
2: Zeg, Rudy, heb ik de broek om?
0: Ja, ik heb de korte broek aan, hè.
2: Gaan we gaan reinigen.
1: Wat kun je kort zeggen? Het is zo, tussen de twee zo.
0: Een drie vrienden.
2: Tussen de twee wel.
1: Ja, tussen de twee.
2: Ja. Dat is wel goed, hè.
1: Ja, met maar, dat weer toch, ja.
0: Ik wil alles kort, hè, behalve één ding.
1: Ja, daar gaan we... Ja, kom, toe. Ja. Dat is goed.
0: Daar gaan we weer.
2: Zeg, Rudy.
0: Ja.
2: We zijn alleen spijt van Big Mara, maar toch is te kort.
0: Ja, dat kan ook nog, ja.
2: Zo, hè.
0: Ja.
2: Ik zal mijn groetjes doen.
0: Ja.
1: Doe maar.
2: Aan jullie beiden.
0: Dank je.
2: Aan Wendyke.
0: Ja.
2: Aan ons Hildeke en haar familie.
0: Ja.
2: Aan Pony en Nancy. Ja. Aan de Gert en Vivianneke.
0: Ja.
2: Aan Jan de Radioman, aan Roosje. Ja. Aan Daniel, aan mijn broer Dolf en Anja.
0: Ja.
2: Cindy, Anneke,
0: ja.
2: Aan Jan en Frida.
0: Ja.
2: Ik zou zeggen, aan Jeremy ook. En dan ga alle luisteraars en medewerkers vanuit mijn bureau opnemen. En dan heb ik ze allemaal gehad. Hè.
0: En aan de Rudolf, heb je die gehad?
2: Ja, Rudolf heb ik ook gezegd, ja.
0: Oké, sorry. Ik dacht dat je hem nog niet vernoemd had.
2: Ja.
0: Want anders gaat dat niet goed aflopen, hè.
2: Nee, ik weet.
0: Ja.
2: En ik heb een mooie plaats van Rob daarna, het is zomer, maar het is nou zomer, hè.
0: Ja, het is zomer, ja. Het moet het niet meer worden, hè. Dat is het, hè.
2: Ja. Maar je weet, ik kan er niet goed tegen, hè.
0: Nee, ik heb ook geen 30 graden nodig om te functioneren.
2: Vanaf op woensdag zat er 23 graden, dat vaak beter.
0: Ja, dat is... Ja. En dat is dan nog goed om in te werken, hè.
2: Ah ja, dat is juist. Ja.
0: Al wat dat meer is, wie dan nu buiten moet werken, amai.
2: Dat is genoeg de inspanning met doen, hè.
0: Ja. Nee, dat is ook niet voor mij.
2: Nee.
0: Ja.
2: Dus dan gaan we de laaf aanlaten.
0: Ja,
2: en
0: ja.
2: En straks gepolten we Rudy, formuleer hem 10 uur.
0: Ja, we gaan voor het scherm zitten, hè.
2: Dat is goed, alsjeblieft.
0: Ah, nee.
2: Oké, Rudy, rijden tot de dinsdag, hè.
0: Ja
1: oké, Franske, tot dan. En hou het goed toe. Houd veilig, hè, Franske.
2: Ja, gaan we naar.
1: Dag. En zo, dus het plaatje van Rob de Nijs staat klaar. Dus het werd zomer.

0: Ja, en als je dit muziekje hoort natuurlijk, dan is er iemand op de lijn. Hallo!
1: Hallo, dag Rudy.
0: Dag Rozeke.
1: Dag Jerentje.
2: Dag Rozeke.
0: Is dat vandaag goed weer, Rozeke, dat hij zo lacht?
1: Ja.
0: Ah,
1: ja.
0: Oké.
1: Okay. Ik heb al buiten gezeten.
0: Ah.
1: Ik zat van de morgen om 6 uur al buiten.
0: Ah ja.
2: Maar dan is het goed, hè.
0: Ja.
1: Dat was goed van de morgen.
0: Ja, je
1: ja, maar nu is het warm, hè.
0: De radio niet vergeten, hè, mee te nemen buiten.
1: Ja, maar dat pak ik mee.
0: Ah, ja, dan...
1: Dat pak ik mee. Dan... En dan zitten wij te zingen buiten, ik met mijn buurvrouwken.
0: Ja.
2: Ik hoop dat hij niet te luid zingt, Rozeke, want ja, dan zijn de buren wakker, hè.
1: Ja, maar... Niet van 's morgens vroeg, hè.
2: Ah.
1: Ja, middags, hè.
2: Ah ja.
1: Ja, middags, hè. Ja, want die vrouw die slaapt blank, hè.
2: Ah, oké. Okay.
1: En de mee.
0: Ik ben geen lange slaper.
1: Ik ook niet, hè. Nee. Ik ben wakker en ik moet op.
0: Ja, wel. Op is misschien het woord er niet, maar het is... Ja, dan lig ik nog uren wakker soms. En als ik geluk heb... na een uur of een uur dertig val ik terug in slaap en dan heb ik geluk gehad.
1: Oh, dat ik er niet.
0: En voor hetzelfde geld blijf ik wakker, hè.
1: Ah ja, dat zal wel, hè. Ah, ja.
0: En dan zit ik aan alles te denken, hè.
1: Ah ja, dat is dat zo, ja.
0: Het is daarmee.
1: Dat is dat zo.
0: Mijn hersenen werken altijd bij mij. Ze liggen, ja, ze liggen
1: maar,
0: nooit
1: stil. Maar een eentje ligt toch bij u? Je moet het toch niet denken?
0: Ja, maar ja.
2: Maar meestal ga ik dan in de zetel liggen en dan, ja, bij mij is dat dan het probleem. Dan zit er daar iemand om mijn oren te zagen dat een honger heeft en dan moet ik wel uit de zetel.
0: Ja, de hond, de hond die staat op 7:30 hè, en hij blaft, hè, dus als je hem geen eten heeft, hij zal u wel wakker maken, hè.
1: Ah, jongen, dat is toch een goede waker?
0: Ja, dat is de...
2: Ja, soms wel niet, vind ik. Soms niet.
0: Dat is van de beste, maar
1: ah,
0: kan soms een keer irritant werken ook, hè.
1: Ja.
2: Dus het is irritant soms. Als je denkt van, ik ga een keer uitslapen. Nee. Ja.
0: Vergeet dat wel.
1: Ja, dat is waar. Ja.
2: Oké, Rozeke.
1: Ik ga
2: graag...
1: mijn verzoekje doen.
2: Ja, doe maar.
1: Ik ben vooral voor mijn vriendin Ilke, voor Yves, voor Kelly... Voor Marianne, voor Tony en Nancyke, voor Jeremy, voor Johan de Radioman, voor Daniel, voor Udo Stevens en zijn lief vrouwtje Anjakken, voor Fransken en Vrouwken, voor Anneken, voor Geert en Vivian, voor Katrien en Erik, voor jullie tweeën.
0: Dank u.
2: Dank je.
1: En alle luisteraars die nooit het plaatje krijgen. En voor alle medewerkers van Radio Memory.
0: Ik denk dat je nog eentje vergeten bent, zeggen. Hè?
1: Oei.
0: Ja, Wendy.
1: Ah, en Cindy. Wendy en Cindy, patanks is kinderop.
0: Ja, ook, ja.
1: Ja, Wendy en Cindy,
0: ja.
1: Oei. Blijf nog.
0: Maar je moet dat allemaal opschrijven, hè.
1: Ja, maar dat staat hier ook allemaal.
0: Oké.
1: Okay. Maar ik was weer te rap, hè.
0: Ja, je is al een stapje te ver geweest.
1: Ja, ik was een stapje te ver.
0: Ja. Oké.
1: Okay. Oh, het is een gevonden de plaats.
2: We hebben ze gevonden.
0: Het is in orde, het is
1: in orde. Oh, dan ben ik blij.
0: Ja.
1: Dat is een mooi liedje.
0: Je weet, wij kunnen toveren.
1: Ja, dat weet ik.
0: Dus, ja.
1: Is dat bestaat de liedje ervan, hè?
0: Ja, zeker en vast. Ja.
2: Is dat Gerard Cox niet dat zingt?
1: Nee. Ik kan er niet op komen direct op naam, maar daar bestaat een liedje ervan.
0: Ik kan het zo meezingen, maar vraag mij niet de naam van de zanger.
1: Wel, ik ook niet direct. Ja. Ik weet het ook niet direct. Allee, dan gaan we jullie later nog een goede namiddag.
0: Oké.
1: En nog veel luisterplezier met jullie programma.
0: Oké, dank u wel.
2: En het plaatje dat je had graag gehoord, Rozeke, welke was dat?
1: Van Willy Free.
2: Blijf in je dromen geloven.
1: In je dromen geloven.
0: Voilà.
1: Ja, dus, dat staat er op,
0: zeg. Dus blijven dromen.
1: Ja.
2: Oké, Rozeke. Ze staat klaar voor je. Ja, Rozeke. Salutjes. Bye bye.
0: Dag.
2: Dus bij deze wordt Willy Free en blijf in je dromen geloven.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse oldtimervrienden hun Pajotse Dreamcar Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten Pajotse Dreamcar Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
2: Radio Memory.
3: Goedemiddag.
4: Zondagmiddag en het begint te kriebelen. Dit zijn middagkriebels met Irijn Verhulst en Rudy de Grote.

0: Heidi Hove en Turn It On, Turn It Up, Turn Me Loose. En het is een Britse mooie zangeres. Een jong geweld bij manier van spreken. Maar het is een coverken, hè, natuurlijk. Volgend nummertje, dat werd aangevraagd door ons Martin uit Iderhem. En die vroeg eentje van Sam Horis. En ze wil dat het gras maar gaat groeien.
1: Nee, niet te rap.
0: Nee.

0: En ik vraag me af hoeveel gras dat ons Martin zou hebben.
1: Ik denk dat dat niet veel gaat zijn.
0: Ik ga het toch eens vragen. Volgende keer als ik aan de telefoon heb, ga ik het toch eens vragen.
1: Oké, we hebben dan nog eentje van de jaren 80. Tim Finn en Friction Too Much Friction.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemiddag.

En naar Spanje moeten we niet gaan om zon te hebben. We hebben ze hier ook in ons Belgelandje natuurlijk. Samantha en Eviva España. En onze Johan uit Herzelen die belde, die vroeg een plaatje aan van Shana, Ritme van de Zomer. En die komt uit 1999 en dat voor iedereen, alle DJ's en zo, en ook alle luisteraars.

0: En deze is aangevraagd door Johan en Shana. En ritme van de zomer.
1: En daarnet hadden wij nog een liedje en wij wisten de zanger natuurlijk niet direct. Maar ons Wendy die heeft mij dat doorgestuurd. En we hadden het over toveren. En ja, dat zingt niemand minder dan Herman van Veen.

Ja, en ja, natuurlijk toveren. Ik zeg dat dikwijls als mensen een plaatje aanvragen. We kunnen toveren en we kunnen alle plaatjes laten horen. Dit was Herman van Veen en Toveren. En ons Wendy, die vroeg ook een plaatje aan. Mag ik als verzoekje, zegt ze, Stam van Samang met Horen, Zien en Zwijgen. Dat is zeker en vast een goede raad. Groetjes aan het Memory Team en alle luisteraars. Stam van Samang, Horen, Zien en Zwijgen.

0: In Torhout is gisteravond een man gewond geraakt toen hij langs de sporen werd aangereden door een trein. Hij liep daar met twee vrienden op een verboden plek. Het treinverkeer tussen Roeselare en Brugge bleef de hele avond onderbroken. Op de trein zaten 22 reizigers. Zij konden verder reizen met bussen. Infrabel waarschuwt opnieuw dat spoorlopen levensgevaar. Een man in Frankrijk is veroordeeld tot 25 jaar cel voor verkrachting, marteling en uitbuiting van zijn partner. Hij heeft de meeste feiten bekend, maar houdt zelf vol dat het om sadomasochistische spelletjes ging. De vrouw verklaarde dat zij jarenlang onder dwang seks moest hebben met honderden mannen. Tegen de man was levenslang geëist. De zaak kwam aan het licht nadat de vrouw haar verhaal deelde met een vriendin. In Pakistan zijn zeker 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Er zijn ook tientallen gewonden. De bom ging af toen net een passagierstrein voorbij kwam. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons. Die kantelden en vatten vlam. De aanslag gebeurde in de westelijke provincie Baluchistan en is opgeëist door de separatisten die de provincie willen afscheuren van Pakistan. Ze zeggen dat die was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. In die regio zijn inderdaad veiligheidstroepen actief en gebeuren vaker aanslagen op stations en treinen. De koning van Marokko heeft gratie verleend aan 18 Senegalese voetbalsupporters. Zij werden veroordeeld na rellen tijdens de Afrika Cup, die in december en januari in Marokko werd gespeeld. Senegal verloor toen de Afrika Cup-titel nadat de Afrikaanse Voetbalbond de 1-0 zege omzette in een 3-0 nederlaag en Marokko tot kampioen uitriep. In Senegal is meermaals betoogd om de supporters vrij te laten. De Marokkaanse koning is nu tot dat besluit gekomen vanwege het naderende offerfeest en de eeuwenoude broederlijke banden tussen beide islamitische landen, is te lezen in een schriftelijke verklaring. Het is een zonnige dag met hoge wolkenvelden en temperaturen tot 28 graden. Ook morgen en overmorgen nog volop zon bij maximaal 30 graden.
1: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En

0: tarihinde grootste hits. Radio Memory. De mooiste muziekmix.
1: Zondagmiddag en het begint te kriebelen. Dit zijn middagkriebels met Irijn Verhulst en Rudy de Grote.

0: Alısı Mayı and Love Resurrection.
1: Resurrection, ja. Wow. Het volgende nummertje dat werd aangevraagd door Frida. En die wou eentje horen van de Jeffrey Lee Group. And Give Me Your Sexy Body uit 1980. En ja, ik weet dat de Johan opgestoken had aan Frida dat het meer dan zes minuten duurde. Dat dat een lange single is. Maar ik ga wel zeggen, Johan, nu ben je fout. Je krijgt maar 5 minuten 40. Voilà, vanaf nu.

0: auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald met gevarieerde streeknieuws uit het buitenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn of wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel, Paasdam uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast. Iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemiddag.
7: Zondagmiddag en het begint te kriebelen. Dit zijn middagkriebels met Irijn Verhulst en Rudy de Grote.

0: En ik hoop dat jullie meegedaan hebben met Wiltura en de zomer Boogie Woogie.
1: Ja, en ik denk dat die piano afgezien heeft als je hem hoort tokkelen op die piano. Volgend nummertje, dat is ook op aanvraag. En dat is aangevraagd door een speciaal iemand. En we moeten ze zeker draaien, want anders kunnen we onder ons voeten krijgen. Deze is aangevraagd door ons Hilde. En die vroeg Ratata en La Fuente. Oh,

En ik denk dat ons Hilde meegesprongen heeft op deze van Ratata en La Fuente. En volgend nummertje, dat heb ik altijd een zeer mooi nummer gevonden. Deze van Rheingold en Draait langs Dimensionen.

Dit was het prachtige van Rheingold en Trek langs Dimensionen. Wij hebben ook natuurlijk nog Johan en Frida, of Frida en Johan. Die vroegen ook nog een plaatje aan voor de luisteraars en het Memory Team. Deze van Gene Pitney uit 1974 en Blue Angel.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neven, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Android. Dit is Radio Memory.
7: Goedemiddag.

0: En dit was dus groep Sweet en Coco.
1: Een volgend nummertje is eentje van een man met een grij in zijn stem. Den Arno. En le yeux de ma mère. De ogen van mijn moeder. En de ogen van de moeders, die zien alles.

0: prachtig lied van Arnaud en Le Jeu de ma mère. Ik hoor zo graag zijn stem. Ja, en voor ons zit het er hier vandaag weer al op.
1: Zeker en vast.
0: Dus, voilà. Dus wij sluiten af natuurlijk van 2 tot 4. Blijf maar luisteren, dan heb je nog onze Tony van Beveren met Studio NL.
1: Maar we hebben wel nieuws, dus morgen zijn we terug. Ter vervanging van Hilde.
0: Ja, van 6 tot 8.
1: Ja, en wie morgen zin heeft om morgen naar de jaarmarkt te gaan in Herne...
0: Die kan ons...
1: Is daar... iedereen welkom, want wij staan daar met de radio.
0: Ja, we staan daar. Dus er zal wat volk zijn, hè, als wij daar staan.
1: Ja, zeker en vast. Voilà. Dus als jullie ons graag willen horen, kom naar Herne, naar de jaarmarkt.
0: Of willen zien, natuurlijk. Hè.
1: Dat kan ook. Voilà. Dat kan ook. Nog 2 nummertjes staan er klaar. En dat is eentje van Sylvester en Do You Wanna Funk. En van eentje van ZZ Top en Kimmy All Your Love.
0: Tot morgenavond. Hou van elkaar zoals ik van jullie hou. Bye bye.
1: Dag.
0: Veel plezier met onze Tony.

0: Torhout is gisteravond een man gewond geraakt toen hij langs de sporen werd aangereden door een trein. Hij liep daar met twee vrienden op een verboden plek. Het treinverkeer tussen Roeselare en Brugge bleef de hele avond onderbroken. Op de trein zaten 22 reizigers. Zij konden verder reizen met bussen. In Frabel waarschuwt opnieuw dat spoorlopige levensgevaar. Een man in Frankrijk is veroordeeld tot 25 jaar cel voor verkrachting, marteling en uitbuiting van zijn partner. Hij heeft de meeste feiten bekend, maar houdt zelf vol dat het om sadomasochistische spelletjes ging. De vrouw verklaarde dat zij jarenlang onder dwang seks moest hebben met honderden mannen. Tegen de man was levenslang geëist. De zaak kwam aan het licht nadat de vrouw haar verhaal deelde met een vriendin. In Pakistan zijn zeker 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Er zijn ook tientallen gewonden. De bom ging af toen net een passagierstrein voorbij kwam. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons. Die kantelden en vatten vlam. De aanslag gebeurde in de westelijke provincie Baluchistan en is opgeëist door de separatisten die de provincie willen afscheuren van Pakistan. Ze zeggen dat die was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. In die regio zijn inderdaad veiligheidstroepen actief en gebeuren vaker aanslagen op stations en treinen. De koning van Marokko heeft gratie verleend aan 18 Senegalese voetbalsupporters. Zij werden veroordeeld na rellen tijdens de Afrika Cup, die in december en januari in Marokko werd gespeeld. Senegal verloor toen de Afrika Cup-titel nadat de Afrikaanse Voetbalbond de 1-0 zege omzette in een 3-0 nederlaag en Marokko tot kampioen uitriep. In Senegal is meermaals betoogd om de supporters vrij te laten. De Marokkaanse koning is nu tot dat besluit gekomen vanwege het naderende offerfeest en de eeuwenoude broederlijke banden tussen beide islamitische landen, is te lezen in een schriftelijke verklaring. Het is een zonnige dag met hoge wolkenvelden en temperaturen tot 28 graden. Ook morgen en overmorgen nog volop zon bij maximaal 30 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten, zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
5: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
4: Afspraak in Feestcomplex Europa, op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop, €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren, samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
5: Ik zie

Alleen we zijn ermee vertrokken. Tot 4 uur draaien we de beste Nederlandstalige platen uit België en Nederland. Ook een dankwoord aan onze voorgaande collega's. Onze collega Rudy de Grote en Reine voor hun afgelopen programma. Tot 4 uur gaan we het gezellig maken. In de warme tropische studio, 30 graden, hier in Tollenbeek, Galmaarden. Welkom erbij tot een uur of 4. Studio.

0: De man die deel maakt uit de familie Favs. Ik heb het over Sam Horis. Wij zijn de mannen die de gas doen branden. Tot 4 uur Studio NL. Als je graag een favoriete plaat wil horen, laat het mevrouw Nansje weten. 02-6699-660. Dat is gratis studionummer. We gaan het zo meteen een beetje rustig aandoen. Met de nummer van Chris Rijloff, Serenade. En daarna moeten we een verzoekplaat draaien. Vanwege Hieke van Overboelaren. Want ook daar zit ze te luisteren naar Radio Memory.
1: Radio Memory. De beste muziek. Hoor je hier.

Deze man ken je nog wel met zijn nieuwe single Selena. Chris Rijloff draaide we Serenade. We kregen zo net een telefoon binnen van Gieke vanuit Overboelaren. Hij vroeg plaat aan voor Tony van Beveren. Dankjewel voor Nancy, voor Ilde, Yves, gans het memory team en alle luisteraars. Vanwege onze Gieke mochten we een hele mooie plaat draaien. Eentje van Bobby Prins en ik zit gezellig in een cafeetje. En daarna draaien we eentje in de richting van Willy, Tante Christian en Renske daar in Denderleeuw. Eentje van onze Danny de Roever. En we draaien Ik voel je hart.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory app.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory app.
6: De Radio Memory app. Android.
7: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn.
8: Samen zijn.
7: Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop.
9: Hey, doe niet zo sexy.
7: Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymore.be.
10: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
11: En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
12: Radio Memory.
13: Goedemiddag.

In de tijd een grote hit voor onze Wiltura. We draaien Frank Verkooyen, Angelina. We kregen zo net nog een telefoon binnen van Johan en Frida uit Herzelen. Zij vroegen blaad aan voor de kinderen. Ook voor gans het memory team, alle luisteraars, voor Tony van Beveren en Nancy vanwege Johan en Frida. Gaan we straks de Shunsage draaien met Kabouterdans. Jullie zijn massaal aan het streamen en het kijken naar Radio Memory. Ook Karin Frank in Heerenbodegem is aan het kijken en het luisteren. En zij vroeg een blaadje aan van onze André Hazes. Gaan we zometeen gaan draaien. Na de Sunjets en Kabouterdans. We draaien Paul Severs, geen wonder dan die Queen. Na de Sunjets draaien we André Hazes met Waarom.

0: werden ze aangevraagd door Johan en Frida uit Herzelen. De Sun Jets, de Kabouterdans, allemaal hier in Studio NL. Tropische zondagmiddag, 24 mei. Je kan nog altijd bellen voor jouw favoriete Nederlandstalige plaat. Laat mevrouw Lansje weten. 0266996660 is ons welbekend telefoonnummer.
1: In de studio ben je. Alle hits uit Vlaanderen en Nederland. Studio NL met
0: Bobby. We zijn ermee vertrokken. Live radio. Vanuit Pijottergem Galmaarden. Straks moeten we een plaat draaien van Rob de Nijs zondag voor Milleke, voor Godlief, Rudy de Grote, Reine, Katrien, Cindy, Gans het Memory-team, Tony van Bever en Nancy vanwege Martin. Gaan we straks Rob de Nijs draaien met zondag, maar voor we daar naartoe zijn draaien we zometeen André Hazes met Waarom. Werd dus aangevraagd door Karin Franke uit Heer en Bodegem.

En toch, ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen. En als het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor haar zorgen.

0: brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Ja, die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen. Het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: De mooiste oldies, de leukste hits. Radio Memory. Luisteren. Listen. Op eigen risico.

Een man die het spijtig genoeg niet meer in ons midden is. We draaiden Koos Albert, ik zal je nooit of nooit vergeten. Dus we draaien vanwege Guido Hellebroek deze mooie single. De vrouw waar ik van. Als je graag een favoriete plaat wil horen, laat mijn vrouw Nancy weten. Op ons gratis studionummer 0266-99660. We kregen net een telefoon binnen van Jean van der Straten uit Wachtenbeke. Zij vroeg een plaat aan voor Erman. Alle luisteraars van het Memory Team voor Tony van Bever en Nancy. Vanwege Jean mochten we een hele mooie plaat gaan draaien. Eentje van onze Willy Sommers gaan we draaien. En dit met deze mooie single hier op de radio. Eentje van Kleine Vlinder hier bij Radio Memory. Als je graag een favoriete plaat wil horen, laat het ons weten. Zit je ergens op een terrasje, geniet van het mooie weer buiten en ook van de mooie muziek die we draaien hier vanuit Pajottegem, Galmaarden. Daar zijn we gelegen op de Gerelsbergse straat 105, als je ons een keertje wil komen bezoeken. Zoals ik al zei, gaan we een draai van onze Willy Sommers op aanvraag vanwege Jean. Gaan we deze draaien, Willy Sommers en Kleine Vlinder.

Mooie single was deze van onze Willy Sommers, Kleine Vlinder. De beste Nederlandstalige platen. Elke zaterdag en zondag zit u hier tussen 2 en 4. Studio NL. Allemaal hier bij Radio Memory vanuit Panjottegem Galmaarden. We gaan eruit voor het eindje van 3 uur. Ik zeg graag na 3, want dan zijn we weer een meer. We gaan eruit met Michael Lanzo. En ik geef me nog mee tot 4 uur. Tot aan Mario de Vries. Met zijn programma straks.

0: In Torhout is gisteravond een man gewond geraakt toen hij langs de sporen werd aangereden door een trein. Hij liep daar met twee vrienden op een verboden plek. Het treinverkeer tussen Roeselare en Brugge bleef de hele avond onderbroken. Op de trein zaten 22 reizigers. Zij konden verder reizen met bussen. Infrabel waarschuwt opnieuw dat spoorlopige levensgevaar. Een man in Frankrijk is veroordeeld tot 25 jaar cel voor verkrachting, marteling en uitbuiting van zijn partner. Hij heeft de meeste feiten bekend, maar houdt zelf vol dat het om sadomasochistische spelletjes ging. De vrouw verklaarde dat zij jarenlang onder dwang seks moest hebben met honderden mannen. Tegen de man was levenslang geëist. De zaak kwam aan het licht nadat de vrouw haar verhaal deelde met een vriendin. In Pakistan zijn zeker 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Er zijn ook tientallen gewonden. De bom ging af toen net een passagierstrein voorbij kwam. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons. Die kantelden en vatten vlam. De aanslag gebeurde in de westelijke provincie Baluchistan en is opgeëist door de separatisten die de provincie willen afscheuren van Pakistan. Ze zeggen dat die was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. In die regio zijn inderdaad veiligheidstroepen actief en gebeuren vaker aanslagen op stations en treinen. De koning van Marokko heeft gratie verleend aan 18 Senegalese voetbalsupporters. Zij werden veroordeeld na rellen tijdens de Afrika Cup, die in december en januari in Marokko werd gespeeld. Senegal verloor toen de Afrika Cup-titel nadat de Afrikaanse Voetbalbond de 1-0 zege omzette in een 3-0 nederlaag en Marokko tot kampioen uitriep. In Senegal is meermaals betoogd om de supporters vrij te laten. De Marokkaanse koning is nu tot dat besluit gekomen vanwege het naderende offerfeest en de eeuwenoude broederlijke banden tussen beide islamitische landen, is te lezen in een schriftelijke verklaring. Het is een zonnige dag met hoge wolkenvelden en temperaturen tot 28 graden. Ook morgen en overmorgen nog volop zon bij maximaal 30 graden.
1: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.

Als er iemand zich geroepen voelt, wij zitten hier op de Hedelsbergse straat 105 in Galmaarden. Als je hier per ongeluk passeert, mag je ons altijd een lekker ijsje komen brengen. Een bolleken of twee. Jannes draaide, huilen doe ik wel alleen. Welkom in deel 2 van Studio NL tot 4 uur. Tot aan Mario de Vries. Met Tournee General straks. Hè. Jullie zijn massaal aan het kijken en het luisteren naar Radio Memory. Voilà ze. We zijn er weer mee vertrokken. Deel 2. Studio NL. Als je graag een favoriete plaat wilt horen, laat het mevrouw Nancy weten. 02-6699-660. Blijf hangen, blijf luisteren. Zometeen hebben we Wim Leijs, altijd in mijn hart. En dan nog Jordi van het Net, niemand mag alleen zijn. En dan nog Arlie en Philip Dazen, verliefd zijn.

0: De nieuwe hitschijf nog voor deze week bij Radio Memory. De nieuwe single van Jordi van Net. Niemand mag alleen zijn. Als je graag een favoriete plaats wil horen, laat me mevrouw Nansje weten. 0266-99660.
1: De beste muziek hoor je hier.
2: Radio Memory.
3: Het voelt zo goed om meer verliefd te zijn.
0: Dat is ook een mooie, hè?
3: De vlinders voelen als je naar me kijkt. Ik voel de warmte als je lacht, de liefde is...
0: Eentje van Orly en Philip Dazen. Verliefd zijn, draaien we nog net voor reclame, hè?

0: onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap.
1: Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvka.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Hij is er.
3: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: Goedemiddag.
8: Tot 4 uur draaien ze hier in een tropische warme studio. 30 graden hier in Pajottegem Galmaarden. Dat is een ritje van Stephen McQueen. Ja. Jouw blik, jouw stem, jouw lach.

0: Gedraaide versie van Stephen McQueen. Jouw blik. We moesten nog een plaat draaien voor gans het Memory Team. Alle luisteraars, vooral de mensen die nooit deze plaatje krijgen. Vanwege ons roosken uit Assen mochten we een plaat kiezen naar keuze. Wel, we hebben eentje klaar liggen van Frank van Damme met Gina. Meneer die er ook zal bij zijn op onze Radio Memories tweede verjaardagshow die doorgaat 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Optredens van Jonathan, Pascal Montelli, Silla Key, Sammy Moore, Frank van Damme, John Dennis, Larissa en Jordi van Net. De moeite waard om langs te komen. 29 augustus.
1: Studio NL op Radio Memories.

mooie bedrag, de Frank van Damme, Gina, je hebt bekeken. Allemaal hier in Studio NL. We moeten plaat draaien op aanvraag vanwege Christine. Zij vroeg plaat van Jan Valli naar keuze. We hebben eentje klaar liggen. Niemand kan mij doen geloven. En daarna moeten we eentje draaien op aanvraag vanwege Marie-Rose, de dobbeleer uit Okehem Nienhoven. Voor mijn kinderen, kleinkinderen, voor Tony van Beveren, Nancy en gans het memory team. Vanwege Marie-Rose dobbeleer mochten we een draaien van Frey Francis. En dit met 1000 sterren. Na de geluiden van Jo Valje. 0266 99660. Laat die telefoon maar rinkelen. Kan nog tot 4 uur. Tot aan Mario de Vries. Met Tournee Generaal straks.

0: Mooie single van onze Free Francis. Duizend sterren. We werden dus aangevraagd door Marie-Rose Dobbeleer uit ook hem Nienhoven. Jullie zijn maar samen aan het luisteren en het kijken naar Radio Memory.
1: Ooit weer zien.
0: Straks moeten we plaat draaien voor al mijn collega's en alle luisteraars. Vanwege onze collega Marian mochten we de nieuwe single draaien van Barkuil, Zot Verliefd. Gaan we zo meteen draaien naar de geluidjes van Margriet Hermans. En we draaien Ik Vaar Met Je Mee. 6 minuten over 3:30 geworden.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329. Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
3: Radio Memory.
4: Goedemiddag.

Sam Horis rijden. Met de zon zie je zakken in de zee. Studio RL op stil is aan ten einde. We kregen nog een verzoekplaat binnen van Johan en Frida uit Herzelen. Zijn vroeger plaat aan voor gans het memoryteam, voor alle luisteraars. Mochten we een ambianceplaat draaien van de Verdette aan de Noordzeekusten. En daarna moeten we nog eentje draaien op aanvraag vanwege Martin. Voor Milleke, Godlief, Rudy de Grote, Rijn, Nancy, Katrien, Cindy en Patricia. Vanwege Martin mochten we een draaien van Larissa, Kleine Vogel. Studio NL op Stillezaan ten einde, want ook onze volgende collega is hier al toekomen. Onze collega Mario de Vries. Hij is er straks bij met Tournee General. En ook onze Cindy de Kooman komt langs voor vanavond hier bij Radio Memory. Dus de moeite waard om blijven te luisteren. Ik stel voor dat we alle handen in de lucht steken. Alhoewel het een beetje te warm is, maar ja. Het is voor afkoeling, hè. 30 graden hier in de studio's van Memory Radio. Gelukkig dat we straks een beetje wind hebben op de brommer naar Nienhoven straks.

0: Het werd me lief uit Oostende, dat ligt aan de zee.
1: Ze ging mee in dat bootje, dat viel hem goed mee.
0: Ik werd wakker met een kaart.

0: vandaag op deze tropische, zwoele zondagmiddag hier in Panjottigam Galmaarden. 30 graden is het hier in de studio's van Memory Radio. Zometeen veel pret met Mario de Vries, Tournee Generaal. Ook Cindy de Koeman komt langs. En ook onze nachtvlinders met onze Danny de Groot. De moeite waard om blijven te luisteren. Ik wens je nog een fijne zondagmiddag toe. Ik ben er graag morgen weer bij tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. Blijf steeds opgewekt en blij. Ik heb er jou nog eentje. Nieuwe single onder leiding van Philip Dazen. We kennen ze nog wel van de Sardinedans. Maar wij draaien voor vandaag deze.
1: De groeten!
0: Voilà, de groetjes! Wij gaan Ribby de Bie niet naar Wallaby, maar wel richting Nienhoven. De oudste, de stoutste, de wijste stad. De groetjes! En graag tot morgen vroeg, eentje na 11.

0: Afgelopen nachten zijn er geen transmigranten met bootjes vertrokken van de Belgische kust naar het Verenigd Koninkrijk. Nochtans werd verwacht dat veel mensen dat zouden proberen vanwege de kalme zee en het warme weer. De politie vermoedt dat de verhoogde politieaanwezigheid de transmigranten toch heeft ontmoedigd. Daarnaast werken politiediensten nu ook internationaal samen om de toevoer te verhinderen van bootjes en ander materiaal dat wordt gebruikt bij zo'n oversteek. In Herend, in de buurt van Leuven, is gisteravond opnieuw een ongeval gebeurd met een jongere zonder rijbewijs. Een jongeman van 19 verloor de controle over het stuur, ging met zijn wagen over de kop en belandde in een voortuin. Hij raakte lichtgewond en probeerde na het ongeval weg te vluchten. De politie kon hem vrij snel daarna oppakken. Er wordt nog onderzocht of hij onder invloed was van alcohol of andere drugs. In het Brusselse metrostation Simonis zijn gisteravond een 30-tal reizigers geëvacueerd. Verschillende mensen hadden moeite met ademen. Uit een eerste analyse van de camerabeelden blijkt dat pepperspray gebruikt zou zijn in het metrostation. Iedereen werd onmiddellijk geëvacueerd. 15 reizigers werden ter plekke onderzocht. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het incident loopt nog. Na de zware rellen in het stadion van Standaar Luik gisteravond wordt vandaag de schade opgemeten. Standaar verloor de cruciale wedstrijd van Charleroi met 0-2. Nadien werd het veld bestormd door tientallen woedende supporters. Het bondsparket en de politie van Luik onderzoeken wat er is fout gelopen en wie bij de rellen betrokken was. 6 mensen zijn gisteren gearresteerd en 4 politiemensen raakten gewond. De hooligans krijgen een stadionverbod van 2 jaar. En wat de clubs boven het hoofd hangt, is nog af te wachten. Wellicht zullen zij een aantal matchen moeten spelen zonder publiek. Het is de rest van de dag zonnig met 25 graden aan zee en tot 30 graden in het centrum. Morgen en dinsdag hetzelfde weer, woensdag meer wolken en nog maximaal 26 graden.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op 1 adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054-58-0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En

Cher, Gypsies, Tramps en Thieves. Welkom in uw wekelijkse muzikale tussenstop, waar we samen de wereld rondreizen. Zonder koffers weliswaar, maar met de mooiste muziek. Van tijdloze klassiekers tot verrassende ontdekkingen. Van swingende hits tot gezellige meezingers. Welkom in een nieuwe aflevering van Tournée Générale.

Je krachtige gitaar combineert met meeslepende melodieën en een flinke dosis emotie. Dan kom je snel uit bij Rio Speedwagon. Deze band werd opgericht in 1967 en hun echte doorbraak die kwam er met het legendarische album High Infidelity uit 1980. Met waaronder deze Keep On Loving.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
0: Dit is Radio Memory.
3: Goedemiddag.

0: Azoto en San Salvador. Op deze 24e mei zetten we natuurlijk ook graag een paar muzikale jarigen in de bloemetjes. En geloof me, het zijn niet de minste. We beginnen vandaag bij de krachtige stem van Patti LaBelle, de Queen of Soul, die we natuurlijk kennen van onweerstaanbare hits, zoals bijvoorbeeld Lady Marmalade. In de countryhoek vinden we Rosanne Cash, dochter van de legendarische Johnny Cash. Ze bouwde haar eigen indrukwekkende carrière uit met een unieke mix van country en pop. En er is ook jonger talent vandaag jarig, zoals G-Eazy, die de hitlijsten veroverde met Me, Myself en I. Ook Amanda Perez is jarig. Zij is geboren in 1980, minder bekend bij het grote publiek, maar zij bracht onder andere de song Angel uit. En natuurlijk, wie is er nog jarig? Ernst Jans, geboren in 1948. De naam zegt je misschien weinig, maar als ik zeg doe maar, dan weet je het meteen. En ook deze levende legende, Bob Dylan, geboren in 1941 en nog altijd een icoon natuurlijk. Met klassiekers als Blowing in the Wind en Like a Rolling Stone schreef hij muziekgeschiedenis. En als kers op de taart kreeg hij zelfs de Nobelprijs voor literatuur. Niet slecht voor een muzikant, toch? En zoals elke week kozen we voor jou enkele van deze jarige artiesten uit. Je krijgt je netjes achter elkaar.
1: How many roads must a man walk down before you call him a man?

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Le Folle de Gant, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Radio Memory. Goedemiddag.

Michael, zeker bent. En let's all chant. Heb jij zin in sfeer, lichtjes en een portie nostalgie? Dan hebben we goed nieuws voor jou. Want de kermissen draaien weer op volle toeren. Op deze 24e mei kan je onder andere terecht in de Nat, waar de gezellige Sinkse kermis plaatsvindt. Compleet met een kleurrijke bloemenstoet. Ook aan zee is het feest, want in Middelkerken loopt de kermis nog tot en met 25 mei. Perfect voor wie houdt van een ritje op de botsauto's met zicht op zee. En het feest stopt daar niet, want het weekend nadien trekken we richting Grimbergen, waar in Humbeek en Strombeek opnieuw de kermisattracties worden opgesteld. Kortom, genoeg redenen om erop uit te trekken, een smoutenbol te eten en misschien toch nog eens die ene attractie in te stappen. Ik doe dat samen met jou en het dag 9.

0: We namen je even mee naar de sfeer van de 80er jaren, naar de magie van Italië. Want sommige nummers raken je eigenlijk wel meteen, hè? Vanaf de eerste noot. En dat is zeker het geval met Gente di Mare van Umberto Tozzi en Raf.
1: Mario de Vries.

0: Afgelopen nachten zijn er geen transmigranten met bootjes vertrokken van de Belgische kust naar het Verenigd Koninkrijk. Nochtans werd verwacht dat veel mensen dat zouden proberen vanwege de kalme zee en het warme weer. De politie vermoedt dat de verhoogde politieaanwezigheid de transmigranten toch heeft ontmoedigd. Daarnaast werken politiediensten nu ook internationaal samen om de toevoer te verhinderen van bootjes en ander materiaal dat wordt gebruikt bij zo'n oversteek. In Herent, in de buurt van Leuven, is gisteravond opnieuw een ongeval gebeurd met een jongere zonder rijbewijs. Een jongeman van 19 verloor de controle over het stuur, ging met zijn wagen over de kop en belandde in een voortuin. Hij raakte lichtgewond en probeerde na het ongeval weg te vluchten. De politie kon hem vrij snel daarna oppakken. Er wordt nog onderzocht of hij onder invloed was van alcohol of andere drugs. In het Brusselse metrostation Simonis zijn gisteravond een dertigtal reizigers geëvacueerd. Verschillende mensen hadden moeite met ademen. Uit een eerste analyse van de camerabeelden blijkt dat pepperspray gebruikt zou zijn in het metrostation. Iedereen werd onmiddellijk geëvacueerd. 15 reizigers werden ter plekke onderzocht. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het incident loopt nog. Na de zware rellen in het stadion van Standaar-Luik gisteravond wordt vandaag de schade opgemeten. Standaar verloor de cruciale wedstrijd van Charleroi met 0-2. Nadien werd het veld bestormd door tientallen woedende supporters. Het bondsparket en de politie van Luik onderzoeken wat er is fout gelopen en wie bij de rellen betrokken was. 6 mensen zijn gisteren gearresteerd en 4 politiemensen raakten gewond. De hooligans krijgen een stadionverbod van 2 jaar. En wat de clubs boven het hoofd hangt, is nog af te wachten. Wellicht zullen zij een aantal matchen moeten spelen zonder publiek. Het is de rest van de dag zonnig met 25 graden aan zee en tot 30 graden in het centrum. Morgen en dinsdag hetzelfde weer, woensdag meer wolken en nog maximaal 26 graden.
1: Stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak. Dit is Radio Memory's hitschijf van de week. Hey.

0: gouden raad van Tante Kaat, zeg maar soms, hè. Maar deze keer van Wiltura, als je vanavond niet kan slapen.
1: De concertagenda.
0: En op deze zondag, de 24 mei, kan je in Brussel terecht in Ancien Belgique, waar Trieke het podium betreedt. Ook vandaag nog soort het Brusselse Philharmonic in Flagey voor een stijlvolle muzikale avond. Vanaf maandag 25 mei en de dagen nadien kan je dan weer terecht in de Botaniek voor het sfeervolle festival La Nuit Botanique, waar je meerdere dagen lang kan genieten van live optredens in een unieke setting. Op zaterdag 30 mei trekken we naar Antwerpen, waar in Stadsschouwburg een indrukwekkende tributeshow rond Tina Turner op het programma staat. En ook diezelfde avond kunnen de liefhebbers van elektronische beats richting Puurs, want daar draait niemand minder dan Carl Cox een stevige set. En op zondag 31 mei blijft Antwerpen nazinderen met de nieuwe show in de Stad Schouwburg. Dit keer helemaal in het teken van K-pop. Kortom, concertagenda zit eind mei weer goed gevuld, van intieme concertzalen tot grote shows en bruisende festivals. Er is duidelijk voor elk wat wils.

vleugje zon, een beetje romantiek en puur Italiaanse charme. Want als we het hebben over muziek recht uit het hart, dan mogen we Toto Cutugno zeker niet vergeten. Uit 1984 was dit Donna, Donna, Mia.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

Je breekt en je hakt en je boort door de bergen. Je maakt elke heuvel gelijk met de grond. De reuzen van nu lijken morgen maar dwergen. Vooruitgang vernietigen.

Sommige liedjes zijn duidelijk meer dan muziek alleen. Ze dragen een boodschap die generaties overstijgt. En zo'n nummer is deze, zonder twijfel. Laat ons een bloem van Louis Neves. In 1970 vertegenwoordigde hij trouwens ons land op het Eurovisie Songfestival met deze song. Maar vooral met een boodschap die vandaag misschien echt nog belangrijker is dan toen. Een oproep om zorg te dragen voor onze natuur. Na deze van Steam krijg je van mij uiteraard de beursagenda.

Heb je nog zin om erop uit te trekken en tegelijk iets nieuws te ontdekken? Dan hebben we goed nieuws, want de komende weken valt er nog wel wat te beleven in Brussel. Op 26 mei opent de VOV-beurs de deuren, een inspirerende plek waar alles draait rond opleiding, coaching en persoonlijke ontwikkeling. Ideaal voor wie zichzelf wil blijven uitdagen en bijleren. En wie interesse heeft in mode en duurzaamheid, houdt best 24 en 25 juni vrij. Dan strijkt de Future Fabrics Expo neer in onze hoofdstad. Een boeiende beurs waar innovatieve en milieuvriendelijke textiel centraal staat. Ook koffieliefhebbers komen aan hun trekken. Want van 25 tot en met 27 juni wordt Brussels Expo decor voor World of Coffee 2026. Verwacht je aan heerlijke proeverijen, workshops en een unieke sfeer voor iedereen die van een goed kopje koffie houdt. Kortom, Brussel bruist de komende weken van inspiratie, ontdekking en beleving. Je moet alleen nog kiezen waar je naartoe gaat.

nostalgisch tripje terug naar de jaren 60. We hadden het over de Britse popgroep The Tremaloos, bekend om hun aanstekelijke melodieën en vrolijke beat. Na het vertrek van frontman Brian Poole in 1966 gingen trouwens de resterende leden verder en scoorden ze hits zoals deze Silence is Golden. Precies wat de sfeer van Tournee General vandaag nodig heeft. We zijn er zo meteen weer, maar eerst wil ik je nog laten meegenieten van Peter Gabriel en Salisbury Hill in zijn live versie.

0: onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen. Het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
1: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
1: De Radio Memory app.
3: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
4: Goeie avond.

nam je mee naar het swingende Londen van de jaren 60 met deze van Cliff Bennett en de Rebel Rousers met hun versie van Got To Get Into My Life, wat eigenlijk een cover is van de Beatles klassiekers, maar dan wel met die typische Cliff Bennett touch. En nu even een feel-good klassieker uit de jaren 70. Wie kent het niet? Die vrolijke melodie, dat aanstekelijk refrein en natuurlijk het beeld van een witte duif die vrij rondvliegt. Symbool voor vrijheid. We hebben het over George Bailey.

Dat is zo'n die we allemaal, maar ook allemaal kunnen meeneurien, hè? Deze van Gerard Lenormand. Voici, Leclerc. Vrienden, voor mij zitten erop. Ik zou zeggen, geniet nog van het weekend. Maak er iets leuks van. Blijf luisteren naar de radio, naar de komende collega's. En maak er alvast het beste van. Bedankt voor het luisteren. En graag natuurlijk tot volgende week voor een nieuwe aflevering van Tournee Generaal. Zelfde tijd, uiteraard. En zelfde zender. Tot dan, tot zondag. Mario de Vries.

0: Afgelopen nachten zijn er geen transmigranten met bootjes vertrokken van de Belgische kust naar het Verenigd Koninkrijk. Nochtans werd verwacht dat veel mensen dat zouden proberen vanwege de kalme zee en het warme weer. De politie vermoedt dat de verhoogde politieaanwezigheid de transmigranten toch heeft ontmoedigd. Daarnaast werken politiediensten nu ook internationaal samen om de toevoer te verhinderen van bootjes en ander materiaal dat wordt gebruikt bij zo'n oversteek. In Herent, in de buurt van Leuven, is gisteravond opnieuw een ongeval gebeurd met een jongere zonder rijbewijs. Een jongeman van 19 verloor de controle over het stuur, ging met zijn wagen over de kop en belandde in een voortuin. Hij raakte lichtgewond en probeerde na het ongeval weg te vluchten. De politie kon hem vrij snel daarna oppakken. Er wordt nog onderzocht of hij onder invloed was van alcohol of andere drugs. In het Brusselse metrostation Simonis zijn gisteravond een dertigtal reizigers geëvacueerd. Verschillende mensen hadden moeite met ademen. Uit een eerste analyse van de camerabeelden blijkt dat pepperspray gebruikt zou zijn in het metrostation. Iedereen werd onmiddellijk geëvacueerd. 15 reizigers werden ter plekke onderzocht. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het incident loopt nog. Na de zware rellen in het stadion van Standaard Luik gisteravond wordt vandaag de schade opgemeten. Standaard verloor de cruciale wedstrijd van Charleroi met 0-2. Nadien werd het veld bestormd door tientallen woedende supporters. Het bondsparket en de politie van Luik onderzoeken wat er is fout gelopen en wie bij de rellen betrokken was. 6 mensen zijn gisteren gearresteerd en 4 politiemensen raakten gewond. De hooligans krijgen een stadionverbod van 2 jaar. En wat de clubs boven het hoofd hangt, is nog af te wachten. Wellicht zullen zij een aantal matchen moeten spelen zonder publiek. Het is de rest van de dag zonnig met 25 graden aan zee en tot 30 graden in het centrum. Morgen en dinsdag hetzelfde weer, woensdag meer wolken en nog maximaal 26 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memories.
6: Cindy op zondag van 6 tot 8. Met muzikale groeten.

Play the Life met de Bongo Song en Safri Duo. En ondertussen zijn we exact 6:05. En ja, u hoort mij tot 8:00 met muzikale groeten. En nadien is er een uurtje romantica. En ja, welkom op deze Pinksterdag.

0: samen in de zon.
1: Ja, inderdaad. Die plaat kun je maar één keer in het jaar draaien. Op een mooie Pinksterdag, André van den Heuvel. En we gaan funken met Do You Wanna Funk? En dat met Sylvester en Patrick Coley.

Do You Wanna Funk? En dat met Sylvester en Patrick Cowley. Patrick Cowley, eigenlijk een van de eerste AIDS-slachtoffers. En hij overleed op 12 november 1982 op de leeftijd van 32 jaar.

0: onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap.
1: Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in volle zelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goeie avond.

0: En deze werd aangevraagd door Chris.
1: Op een mooie lentedag, zo plots en onverwacht,

En dat werd dus gedraaid vanwege Chris. En hij vroeg dus vriendschap met Lisa Lewis en Jackie Lafon. En dat speciaal voor alle mensen die nu in zijn leven zijn. En ik denk dat ik daar toch ook een deeltje van ben. En de volgende die werd gisteren eigenlijk aangevraagd. En dat is een plaatje van Jannes en werd aangevraagd door Josiane en Herman. En ik koos voor De Gele Wereld Mag Het Weten.

De hele wereld mag het weten. En dat werd aangevraagd door Josjan en Herman. En we hadden er nog eentje voor. Want ik kreeg juist een berichtje. Pieper de Piep, wil je eens Jannes draaien? En dat speciaal voor mijn en Erik. We zijn vandaag 5 jaar samen, hè. Dus speciaal voor hem, want die mens verdient een standbeeld om het zo lang te houden met mij. En dat kwam allemaal vanwege ons Katrien. En dat speciaal dus voor haar en Erik.

Vaya con Dios met What's a Woman. En op 24 mei 1991 overlijdt Dirk Schoofs. In 1986 richt Dirk samen met zangeres Danny Klein en gitarist Willy Lambrecht de popgroep Vaya con Dios op. Schoofs krijgt daarop een relatie met Danny Klein. Op een tweede album, Night Owls, staan onder meer What's a Woman, Na Nee Na, en na de opname verlaat Schoofs Vaya con Dios. Danny Klein gaat onder de naam Vaya con Dios alleen verder. Dirk Schoofs werd 29 jaar. En de volgende is Marian Berger met Twee sporen in het zand. En de man van zangeres Marian Berger, Guy, die is overleden op 19 mei. Guy was al een hele tijd ziek, hij had Parkinson en hij zat al een tijd in een verzorgingstehuis. Hij werd 73 jaar.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancers Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Radio Memory. Goeie avond.

0: En dat werd aangevraagd door Nadine, voor Katrien, voor Tony en Nancy en ook voor mij. En de volgende is Don McLean en Vincent.
1: Larry

Vincent Don McLean. En dat was natuurlijk over de schilder Vincent van Gogh. En onze volgende is Ed Sheeran. En die is speciaal voor Erik en Katrien. En dat van Hans het, ja, het Hanschut Memory Team. En ook natuurlijk van ons Hilda. En wij kozen voor deze.

Ed Sheeran met Perfect. En het is een perfect koppel ook. Wiltura met Hemelsblauw. En dat werd aangevraagd door Martin.

In provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen is een man uit Brussel in kritieke toestand afgevoerd. Redders haalden de dertiger uit het water en hebben hem nog ter plaatse gereanimeerd. Er is niets bekend over

0: De omstandigheden van het incident. Door het mooie weer waren er duizenden bezoekers. Het is onduidelijk of de drenkeling meteen is opgemerkt. In de gevangenis van Brugge zijn zondag kort na elkaar twee overlijdens van gedetineerden vastgesteld. Directie en parket geven voorlopig geen details vrij, maar communiceren wel stellig dat het om een toevalligheid gaat en beide gedetineerden geen link met elkaar hebben. Er is intussen een wetsdokter aangesteld. De Belgische marine dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschepen te vallen. De bouw van de twee nieuwe fregatten, besteld in Nederland, loopt opnieuw ernstige vertraging op. Het order is 8 jaar geleden geplaatst en al 2 keer uitgesteld. Het eerste nieuwe fregat zal pas in 2034 klaar zijn, 7 jaar later dan voorzien. Omdat ons land de bestelling plaatste samen met de Nederlandse Defensie, zoeken minister Franken en zijn ambtsgenote Yeshil Gus de komende weken samen naar noodoplossingen. Een Duitser van 19 is overleden tijdens een nachtelijke beklimming van de Zugspitz, de hoogste berg van het land. Hij vatte de klim aan vanuit Oostenrijk samen met een vriend. Halfweg die klim gleed de waaghals uit en viel 250 meter naar beneden. De vriend bleef ongedeerd. Hij verklaarde dat de twee op de top van de berg de zonsopgang wilden meemaken. In Ankara is de Turkse politie met geweld binnengevallen in het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP. De leider van die partij verschanste zich daar nadat een rechter zijn verkiezing ongeldig verklaarde en zijn voorganger in ere herstelde. De politie viel binnen met traangas om de afgezette man te verdrijven. Die startte daarna een mars naar het regeringsgebouw met een deel van zijn aanhang. De autoriteiten verwachten een onrustige nacht in de hoofdstad. En in de Giro kreeg de 15e rit een verrassende winnaar. De verwachte massasprint in Milaan kwam er niet. De Noor Frederik Dwersnes bleef vooruit met 3 Italiaanse medevluchters en klopte hen in de groepsspurt. In de stand verandert er niets. De Deen Jonas Vingegaard begint in de roze trui aan de slotweek. Vanavond en vannacht erg zacht, minima tot 17 graden. Ook Pinkstermaandag baat in de zon en de warmte. Tot 27 graden aan zee, elders tot 30. Vanaf woensdag enkele graden koeler.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak. Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.
6: Hey.

You'll Never Find Another Love Like Mine, Lou Rawls. Een lach en een traan. En dat werd aangevraagd door Roosken. En dat allemaal met Herbert Vergagen.

Herbert, een lach, een traan. En ja, dat is inderdaad het leven. En Willy, die vroeg ook een plaatje aan. En vroeg een plaatje van Amber en Dylan. Je bent er nog niet.

0: je bent er nog. Hoe dan ook.
1: Amber en Dylan met Je bent er nog. En Johan en Frida, die vroegen deze If You Need Me 1973, dus ook mijn geboortejaar met After All.

0: van een plaat met If You Need Me en After All.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Android.
7: Radio Memory.
8: Goeie avond.

waarom fluister ik je naam nog, Benny Nijman? En we hebben nog een verzoekje. En dat was vanwege Frans. En hij vroeg een plaatje van Bobby Prins met De Zon in Mijn Hart. En Molly, die vroeg ook een plaatje van Bobby Prins. Dus wij nemen ze samen. En ik hoop dat het marcheert. En ik hoor niks. Dus denk dat er iets fout aan het lopen is. Maar

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
4: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
3: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere paardjes te zwijgen.
4: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs, hè.
3: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
4: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
3: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.

Luxeno met Zon, Zee, Strand. En we kregen juist een telefoontje van Djembe Prince en hij vroeg of ik een prijsvraag eigenlijk wou lanceren. Dus er is een single cd van Zaka Waka te winnen en ook een cd van Luisteren en Genieten. En de prijsvraag is eigenlijk, van welk land is Djembe oorspronkelijk? En hoe is zijn naam en waar is zijn naam ontstaan? En alles kan eigenlijk doorgestuurd worden naar info@flippersmusic.be. En wij gaan dus ook naar de Djembe Prince luisteren met Zaka Waka. Dus info@flippersmusic.be.

0: Radio Memory.
1: Goedenavond.
2: En we kregen nog een verzoekje en dat is van Frida. En zij vroeg Tower met See You Tonight.

0: morgen. En haar ventje vroeg, zij gelooft in mij, maar dan de versie van Multura. Maar ik vind die niet onmiddellijk terug. Dus ik heb voor André Hazes gekozen en dan van Hanschut Memory Team, Indian Summer, Mieke en Bandit. En dat ook voor de verjaardag van Anja. Dikke proficiat.
1: Ze lag te slapen, vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

In provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen is een man uit Brussel in kritieke toestand afgevoerd. Redders haalden de dertiger uit het water en hebben hem nog ter plaatse gereanimeerd. Er is niets bekend over de omstandigheden van het incident. Door het mooie weer waren er duizenden bezoekers. Het is onduidelijk of de drenkeling meteen is opgemerkt. In de gevangenis van Brugge zijn zondag kort na elkaar twee overlijdens van gedetineerden vastgesteld. Directie en parket geven voorlopig geen details vrij, maar communiceren

0: Wel stellig dat het om een toevalligheid gaat en beide gedetineerden geen link met elkaar hebben. Er is intussen een wetsdokter aangesteld. De Belgische marine dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschepen te vallen. De bouw van de twee nieuwe fregatten, besteld in Nederland, loopt opnieuw ernstige vertraging op. Het order is 8 jaar geleden geplaatst en al 2 keer uitgesteld. Het eerste nieuwe fregat zal pas in 2034 klaar zijn, 7 jaar later dan voorzien. Omdat ons land de bestelling plaatste samen met de Nederlandse defensie, zoeken minister Franken en zijn ambtsgenote Jeschil Gus de komende weken samen naar noodoplossingen.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
9: Romantiek en de mooiste liefdesgedichten. Dit is Romantica met Cindy de Koman.

Johan Moritz Vermillen. Geboren in Wemmel op 22 mei 1951, is een Belgische liedjeschrijver en zanger. Zijn bekendste liedjes zijn Ieder met zijn vlag uit 1970, Laat me nu toch niet alleen 1973 en Brussel uit 1976 en in de rue Debouché natuurlijk. En onze Johan die belde nog en hij vroeg voor vanwege Frida en Johan een plaatje aan voor de verjaardag van Anja. En hij koos voor deze. Liebe is meer als nur eine Nacht.

Liebe ist mehr als nur eine Nacht. Durf trots te zijn op wie je bent. Wanneer je in de spiegel kijkt. Een klein ik hou van jouw moment om alles wat je hebt bereikt. Als jij jezelf ook maar één dag door de ogen van een ander zag, dan wist je vanaf dat moment hoe fijn het is dat jij er bent. En we gaan naar Cynthia Clay met Lonely Without You. En dat is uit 1975 en werd aangevraagd door ons Celeste.

Wat zou je zeggen tegen iemand die je het allerliefste vindt? Zeg dat vandaag tegen de spiegel, omdat liefde daar begint. Neem een momentje om vol trots ooit een keer stil te staan bij alle mooie dingen die je tot nu toe hebt gedaan. Het is een nobel streven, eindeloze liefde blijven geven. En het kan ook best. Maar weet je, geef jezelf dan ook een beetje. En we hadden nog een verzoekje voor Anja, haar verjaardag. En dat komt vanwege Roosken. En dat is Paul Severs, maar we gaan eerst naar een andere, namelijk Vliegen als een vogel. En dat komt vanwege Molly.

0: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gand, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kruisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

En dat was Paul Severs met Gelukkige Verjaardag. En dat werd aangevraagd door Johan en Frida. Durven voelen, durven toegeven dat wat je hebt niet vanzelfsprekend is. Dat al wat je hebt niet echt het jouwe is, maar een geschenk. Stuk voor stuk, uur na uur. Durven loslaten, niet langer vasthouden. Dan pas kan je vrij en gelukkig noemen. Durven stilstaan bij de echte diepe honger binnenin je. Durven kijken naar de wezenlijke honger van de ander. Durven weten wat er honger is die niet te verzadigen valt. Dan pas kan je vrij en gelukkig noemen. Verdriet durven erkennen. Tranen laten stromen. Bij jezelf, bij een ander. Durven staan in je verdriet. Durven meegaan met verdriet. In eerbied en mededogen. Dan pas kan je je vrij en gelukkig noemen. Durven blijven staan in de visie, in de levenshouding die je koos. Ook al strijk je tegen haren in, ook al krijg je tegenwind. Ook al ga je over de tong en hooit men met modder. Op je plaats blijven staan, vanuit een plek diep in je, die je zegt dat het goed is. Liefdevol, zinvol, dan pas kan je je bevrijd en gelukkig noemen. En we gaan naar George Michael, een van mijn favorieten, met Carless Whisper.

George Michael, Careless Whisper. Mijn shoe, tot ik ontdekte dat hij niet op vrouwen viel. Maar ja, dat is een andere historie. Maak je niet zo druk om wat men over je zegt. De mensen die je lief hebt, die kennen je hart echt. We zijn veel te veel geneigd om naar anderen te kijken. Terwijl je echte rust pas krijgt wanneer je stopt met vergelijken. Je hoeft jezelf niet te bewijzen als je je eigen waarde kent. Je mag jezelf gelukkig prijzen als je zijn durft wie je bent. En wij gaan naar Glenn Medeiros en Nothing's Gonna Change My Love For You. En na dit liedje hebben we eigenlijk niets meer over deze jongen gehoord.

0: Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You. Vergeet niet om ook stil te staan bij alles dat je hebt gedaan. Jij klauterde uit elk ravijn. Daar mag je ook best trots op zijn. Probeer eens te beseffen hoe mooi en sterk je bent. En je zult zien dat je ambitie plots veel minder grenzen kent. Je hoeft jezelf niet te bewijzen als je je eigen waarde kent. Je mag jezelf gelukkig prijzen als je zijn durft wie je bent.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
2: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Android.
6: Radio Memory.

Paco Garcia, ik wil jou om me heen. En we kregen een berichtje binnen. En ook een gedichtje hoort erbij en een plaatje. Wat begon met een puzzel. 5 jaar samen, hand in hand. Alsof de tijd ons zacht omspant. Wat ooit begon met 1 klein stuk, werd langzaam groter. Puur geluk. Een puzzel hier, een lach daar. Niemand wist wat groeien zou tot elkaar. Maar tussen de stukjes vonden wij een thuis in jou. Een thuis in mij. Katrien, jouw naam klinkt als muziek. Zacht en warm. Uniek. Mystiek. Jij bracht kleur in mijn dagen. Liefde die blijft door alle vragen. Soms waren er wolken. Soms stille pijn. Maar altijd mocht ik bij jou zijn. Want echte liefde kiest telkens weer. Vandaag nog meer dan de eerste keer. 5 jaar later kijk ik terug en voel ik nog diezelfde zucht. Niet zomaar verliefd, voor even, klein. Maar liefde voor het leven zijn. Dus babben wij verder, stuk voor stuk. Aan ons verhaal, aan ons geluk. En als de wereld ooit vervaagt, ben jij het hart dat in mij slaat. En dat was natuurlijk voor zijn Sisken dat ik nog steeds graag zie en de vlinders vliegen nog steeds rond. En dat kwam dus van Erik voor zijn Katrien. We zijn dus 5 jaar samen vandaag. En van hieruit natuurlijk een dikke proficiat. En ja, mocht de plaat kiezen en ik weet dat zij van deze plaat houdt. Josh Groban, To Where You Are.

tot de laatste noot gedraaid, To Where You Are. En dat met Josh Groban. En we gaan naar Nikita en Elton John, maar eerst nog een gedichtje. Als het beter had kunnen gaan, dan had je dat waarschijnlijk wel gedaan. Probeer jezelf eens te vergeven voor het feit dat je probeert te leven. Wil je in iets investeren met een heel hoog rendement, dan kan ik je garanderen dat jij de beste keuze bent. Wees je allerbeste jij, iemand van mij, van wie jij houden zou. Maar onthoud daar altijd bij, nooit voor een ander, maar voor jou. Elton John, Nikita.

Elton John met Nikita. En ik heb nog één plaat. En dat is More Than Sympathy. En dat is met Injas. Dus een heel sympathieke man trouwens. Want ik heb hem al ontmoet. En bedankt voor te luisteren. En u hoort mij terug. Ja, zaterdag tussen 10 en 12. En dat met Wendy. En u vraagt, wij draaien.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemers architecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.

0: Top Memory.
1: Volgende week is Cindy met haar romantica hier bij Radio Memory natuurlijk terug op post. En ook de komende twee uurtjes staan volledig in het teken van de romantiek.
2: Lex is er heel.

0: Amanda Marshall kreeg je te horen.
1: Liefde enzovoort, met Lex de Groot.
0: Het nummer is afkomstig van het titelloze debuutalbum dat ze uitbracht in 1996. Deze Canadese zangeres Amanda Marshall. Het nummer beschrijft de nostalgie, de spijt en de emotionele nasleep van een verloren liefde. Wat een heerlijke single werd het, hè? Beautiful Goodbye. En daarvoor, als eerste vanavond in deze liefde enzovoort, Sienna Spyro en Material Lover. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik jullie een hele fijne avond toewensen? Het vliegt voorbij, hè, zo'n week. Hiermee zitten we weer in het meest romantische programma van de Lage Landen. En dat is Liefde enzovoort. Hoi, ik ben Lex. Maak het lekker gezellig thuis of waar je ook op dit moment mag luisteren. En geniet mee van de mooiste love songs van toen en van nu. Want dit is het meest romantische programma van de Lage Landen. Ik ga jullie dus gezelschap houden met bijvoorbeeld High Energy. We gaan zo meteen terug naar 1977. You can't turn me off in the middle of turning me on. Na, eentje voor Glenn Medeiros. Ken je hem nog? 1988. Long and lasting love. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: zondag 26 juli vrij. Want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Dit is Radio Memory.
2: Goedenavond.
4: Liefde enzovoort. De radio komt in het rood.

voormalige First Lady van Frankrijk. Want in 2008 trouwde ze met de toenmalige Franse president Nicolas Sarkozy. De Italiaans, Franse singer-songwriter en voormalig supermodel Carla Bruni. Ze bracht een cover uit, want het is origineel natuurlijk afkomstig van Depeche Mode. In 2017 haar fijne uitvoering van Enjoy the Silence. Dit is Liefde enzovoort. En dat wil zeggen dat er een liefdeshoroscoop is. Dat is elke week zo en dat is natuurlijk vanavond zeker en vast niet anders. In het liefdeshoroscoop gaan we eens kijken hoe het met jouw liefdesleven uiteraard is gesteld de komende week. Je komt het hier allemaal te weten straks in deel 2. Maar als je niet zo lang kan wachten, gewoontegetrouw staat het natuurlijk al vast op onze Facebookpagina. Daar kan je het al in alle rust nalezen. Liefdespatie ENZ, zo vind je onze Facebookpagina terug. En je kan het ook dagelijks volgen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot. Het liefdeshoroscoop dus. Zometeen Higby met Nothing. Na India 1996 voor Mick Hucknall en zijn band Simply Red, Never Never Love.

zoeken is een vak apart. Je vindt ze maar niet zo. Ze zijn heel schaars en goed verstopt. Je krijgt ze niet cadeau. Wanneer je geld op zak hebt, ja, dan zwermen ze om je heen. Maar dat zijn niet de vrienden die je zoekt. Een echte vriend die vind je

De tekst beschrijft hoe zeldzaam ware vriendschap is. En het benadrukt dat echte vrienden pas zichtbaar worden in moeilijke tijden. En niet wanneer je succes of geld hebt. Het is trouwens een cover, want het is een Nederlandse bewerking van het Duitsstalige nummer van de Oostenrijkse zanger Udo Jürgens. Ich war noch niemals in New York. En het ging over iets helemaal anders, want dat ging over het ontsnappen aan de dagelijkse sleur. André van Duin, Hier in Liefde enzovoort uit 1984. Een echte vriend. We gaan zo meteen samen naar 1978. Ik heb namelijk Lee Towers voor jullie klaarstaan. Met Frankie. Maar eerst een melancholische pianoballet. De tekst gaat over een man die een relatie puur rationeel probeert te analyseren. Hij realiseert zich dat liefde niet volgens de wetten van de wetenschap werkt. De bekende regel, oh take me back to the start, verwoordt de diepe wens om terug in de tijd te gaan en fouten ongedaan te maken. Coldplay, The Scientist.

0: onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in volle zelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.delijzegalmaarde.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Radio Memory.
4: Goeie avond.
5: Kaarslicht, een glaasje wijn en liefde enzovoort.

vooral bekend als de herkenbare titeltrack van de bekroonde film Tootsie, met Dustin Hoffman en Jessica Lange in de hoofdrollen. Stephen Bishop uit 1982, It Might Be You. En natuurlijk gaan we straks aan de andere kant nog lekker door met de mooiste love songs van toen en van nu. Want Liefde enzovoort is nog lang niet afgelopen. En niet te vergeten, straks in deel 2, dan krijg je natuurlijk van mij ook het liefdeshoroscoop. Hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld, dat gaan we dan allemaal eindelijk van dichterbij bekijken. Zover is het dus nog niet. Want ik heb in dit uur bijvoorbeeld nog eentje uit 1989. Alexander O'Neill en Hearsay. Graag tot zometeen.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Eigenlijk was het toen een historisch moment in de popgeschiedenis. Het was namelijk de eerste single die uitkwam na het plotselinge vertrek van Gary Halliwell in mei van 1998. Haar vocalen zijn echter nog wel gewoon op dit nummer te horen. Spice Girls en Viva Forever. En daarvoor als eerste in deel 2 van deze liefde enzovoort. Rosalia en dat prachtige Sauvignon Blanc. Hoi, ik ben Lex en ik ga nog een klein uurtje bij jullie blijven. En breng jullie de allermooiste love songs van Toon en van U. En dat in het meest romantische programma van de Lage Landen. Liefde enzovoort. En uiteraard komt het er bijna aan. Het liefdeshoroscoop. Nog een drietal plaatjes heb je geduld nodig. En dan kom je eindelijk te weten hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld. We gaan die tijd fijn invullen. Met bijvoorbeeld eentje uit 1971. Of John Lennon. Imagine komt aan. Na deze voor Gerard Joling. Dit is Love is in Your Eyes. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: komt uit een aantekening uit een tweedehandsboek waar een afscheidsbrief uitdwarrelde. Dat geweldige Guys, de 1975 kreeg je te horen, ook alweer uit 2020. En zij brachten ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort, uw liefdeshoroscoop.
0: Wat er de komende week met jou allemaal staat te gebeuren, maar dan wel op het vlak van de liefde, daar is het nu tijd voor geworden.
1: Ram.
0: Plots krijg je zin om minder te twijfelen en meer te voelen. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen meteen nieuwsgierig maakt, zonder veel moeite te doen. Bij koppels helpt een spontaan moment om opnieuw dichter naar elkaar toe te groeien. Tegen komende zondag voel je beter waar je hart echt rust vindt. 8 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Rust en stabiliteit blijven belangrijk. Maar je merkt deze week dat liefde ook wat verrassing nodig heeft. Singles kunnen aangenaam verrast worden door iemand die totaal anders is dan hun gewone type. Bij koppels brengt een kleine verandering opnieuw frisse energie. Venus helpt je om warmer en opener over te komen dan gewoonlijk. 4 knuffelpunten voor de stier.
1: Tweelingen.
0: Je hebt nood aan gesprekken die blijven hangen in plaats van vluchtige aandacht. Singles voelen sneller een mentale klik die later emotioneel dieper blijkt te gaan. Bij koppels helpt humor om kleine spanningen te verzachten. Naar het weekend toe groeit het verlangen naar meer duidelijkheid. 9 knuffelpunten.
1: Kreeft.
0: Gevoelens komen deze week sneller binnen dan anders. Singles kunnen plots merken dat iemand meer betekent dan eerst gedacht. Bij koppels zorgt een rustig moment samen voor extra verbondenheid. De opbouw naar de volle maan maakt emoties intenser, maar ook eerlijker. Kreeft, je hebt er 5.
1: Leeuw.
0: Je straalt veel aantrekkingskracht uit, zonder dat je daar bewust moeite voor doet. Singles kunnen genieten van onverwachte aandacht die hun zelfvertrouwen versterkt. Bij koppels ontstaat er opnieuw meer warmte wanneer jullie samen iets luchtigs ondernemen. Vooral zaterdag brengt een lichtere sfeer in de liefde. De leeuw is de winnaar deze week met 10 knuffelpunten.
1: Maagd.
0: Je probeert alles te begrijpen, maar liefde laat zich niet altijd logisch verklaren. Singles kunnen iemand ontmoeten die je net charmeert door onvoorspelbaar te zijn. Bij koppels helpt het om minder te focussen op details en meer op het gevoel zelf. Een kleine verrassing kan deze week veel betekenen. 2 knuffelpunten voor de maagd. En natuurlijk hebben we er nog 6 te gaan. En die krijg je van mij over een drietal.

0: Alleen de grootste hits.
1: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.
2: Liefde enzovoort. Laat je niet ongevoelig.

0: liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: Er hangt een zachte romantische sfeer rond je, waardoor contacten natuurlijk verlopen. Singles voelen sneller aan wie echt interesse toont. Bij koppels ontstaat er meer harmonie wanneer verwachtingen eerlijk uitgesproken worden. Venus versterkt je charme en maakt kleine gebaren extra betekenisvol. 7 knuffelpunten weegschaal.
0: Schorpioen.
1: Iets wat je lang verborgen hield, wil nu naar buiten komen. Singles voelen een sterke aantrekkingskracht tot iemand die moeilijk te doorgronden blijft. Bij koppels kan een eerlijk gesprek eerst spannend aanvoelen, maar uiteindelijk veel opluchten. Richting de volle maan wordt alles emotioneler beleefd. 3 knuffelpunten.
0: Boogschutter.
1: Spontane momenten zorgen voor de mooiste verrassingen. Singles kunnen iemand ontmoeten tijdens een onverwachte situatie of uitstap. Bij koppels brengt een luchtige sfeer opnieuw plezier en ontspanning tussen jullie. Je merkt dat liefde niet altijd ingewikkeld hoeft te zijn om echt te voelen. 6 knuffelpunten boogschutter.
0: Steenbok.
1: Je houdt gevoelens liever onder controle. Maar deze week lukt dat minder goed. Singles twijfelen soms te lang voordat ze een stap zetten. Bij koppels helpt openheid om misverstanden te vermijden. Het volgende weekend kan een emotioneel inzicht brengen dat langer blijft hangen. 1 knuffelpuntje.
0: Waterman.
1: Nieuwe ideeën en gesprekken brengen beweging in je liefdesleven. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen op een originele manier verrast. Bij koppels zorgt een onverwacht gesprek voor meer begrip en verbondenheid. Je voelt dat er opnieuw ruimte ontstaat voor iets nieuws. 8 knuffelpunten voor de waterman.
0: Vissen.
1: De aankomende volle maan versterkt je intuïtie en maakt gevoelens helderder. Singles kunnen een warme ontmoeting beleven die meteen vertrouwd aanvoelt. Bij koppels groeit de verbondenheid wanneer je durft te zeggen wat je al langer voelt. Na het komend weekend keert er meer rust terug in je hart. 4 knuffelpunten voor de vissen. En natuurlijk kan je dit volledige liefdeshoroscoop nog eens een keertje rustig nalezen. Want het staat uiteraard weer op onze Facebookpagina. En dat schrijf je liefde spatie ENZ. Maar je kan het ook dagelijks volgen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot. Meester.

over verdriet, de spijt en de trots na een pijnlijke relatiebreuk. De zanger worstelt met gemengde gevoelens. Hij mist zijn ex-partner enorm, maar weet tegelijkertijd dat het beter is om het contact definitief te verbreken. De grote hit van The Alan Parsons Project uit 1984, Don't Answer Me.

je dit hoort, ja, dan weet je het, hè. Liefde enzovoort zit er dan helaas bijna op. Uiteraard voor straks weer lekker slapen, maar vooral ook morgen goed terug op. En heb ik natuurlijk ook weer een slaapmutsje van jullie meegebracht. En dat wordt er eentje van Paul McCartney. En No More Lonely Nights. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe Liefde enzovoort. Graag tot dan.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: Okay, kids, we're going for a ride. Get on the

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.